0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer... Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Manik Zampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

alive.

0: 1 met het nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
2: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
1: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
3: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
1: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
4: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
5: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
6: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
5: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
6: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.

0: Serie die voorbij gaat. Als einde serie dat wekker te vertrekken. Zeker vandaag de jaren 80. Muziek met van die lekkere refreinen die groter waren dan de speakers. En de hits die geheugenblik benoemd hebben uitgewist. Heerlijke platen waren dit. De Cars and Drive.
1: L1.
0: Zet ik schrap, de ethische week is nog steeds los, de ganse dag. En zo meteen komen we van die platen voorbij, dat ze denken van... hey, die heb ik al lang niet meer gehoord. Amoureux solitaire van Leo, kent ze dat nog? Dus zo meteen wel, begin met de synthesizer-deuntje. Maar goed, voor wat heb ik een domme lease, ken zeker met de vogeluur van deze dag. En dan gaan we naar onze grote vriendin, Marlies Elstra. Die zegt, goedemorgen allemaal. Nena, met irgendwie, irgendwo, irgendwann is mijn eerste, laatste nummerkje van de 80e jorenweek. Jammer dat het weer afgelopen is. Wist nog heel goed schoenpleetjes te benoemen. Amuseer je nog vandaag met de schoense muziek. En dat was een prettig weekend. Groetjes van het meisje uit het Geleins Heuvelland. Nou Mali, dankjewel deze week voor die fantastische platen die ze ons allemaal hebben vergeschotteld. En de schoen is, ze zit ook koffie te drinken en het duidt in een speciale mok. En wat staat erop? Fan van de L1 Ochtendshow. Hey, dat is Sjoen. Dankjewel. Prachtig om de mok door te zien. Ha, dat is geweldig. Heerlijk, en ik wens je gewoon een hele fijne dag. Josje Ronk, Gene Dobberen.
2: Gene Dobberen, Pascal. Goedemorgen, gloeibapjes. Op deze 80e jaren Feel Good Friday. Gisteren weer een repetitie gehad van de dansgroep. En ja, het ging goed. Het gaat steeds beter. En ja, we hebben er weer helemaal vertrouwen in. En ook... zondag het optreden in het Vivopark in Brunsum. Dat gaat helemaal mooi weer, die happening. En ja, voor de vuurvloer,
0: ja? Ja, ben benieuwd.
2: Ook gedacht aan Otker Jemme Miwos in Jezenanong.
0: Ja, dat doet hij niet.
2: Alicia Majewski. Dat is een liedje uit 1986. En ja, dit is een live versie daarvan.
0: Oh.
2: En het geeft dat ja, Otker Jemme Miwos in Jezenanong van... ontdekken een onbekende liefde.
0: Onbekende liefde.
2: En, ja, dat spannend. Toch soms wel alles, hè?
0: Zeker.
2: En ja, ik zou zeggen, maak er een hele schone dag van. Een heel mooi weekend. En auf Wiedersehen. En Radio.
0: Radio, dankjewel voor de bijdrage deze week. Josje Rook van genomineerde taxichauffeur. En dat is Rob van der Hoven. Rob, goedemorgen en welkom in de uitzending. En die heeft me toch een paar schoen foto's gestuurd. Goedemorgen, Rob.
3: Goedemorgen, Pascal, met Rob, de taxichauffeur.
0: Hallo, Rob.
3: Ja, ik heb de ganse week op de Vito gereden. Dan mag ik dadelijk wisselen bij de baas voor de E-klasse.
0: Ja.
3: Want er moesten nog een aantal dingetjes in de garage aan gemaakt worden.
0: Oh.
3: Maar dat is nu volledig in orde. En dan vertrek ik om, ja, wat zal ik zeggen, 20:10. Half 10, 20:10, in Urmond.
0: Ja, Urmond.
3: En dan ga ik naar Weert, Ridderkerk, Brielen, Capelle aan de IJssel, Den Bosch, Boksel, Brunsum en Heerlen.
0: Aha.
3: En dat is dus een Valleys combinatie.
0: Ja, ja, dat bedankt.
3: Wat de vogeluur betreft kon ik voor de Belcanto's.
0: Oeh.
3: Moeder, mag ik trouwen gaan.
0: Ach, heerlijk.
3: Ik zou zeggen, nog een fijn uitzending, een fijn weekend en tot maandag. Radio.
0: Radio was een fout pleetje, jongen. Maar wel een heerlijk pleetje dat mijn vroeger door de piraten werden gedraaid. Die waren er ook vol op in de jaren 80. Rob heeft verschillende foto's gemaakt van zichzelf in de jaren 80. En dit is ook een hele schoen, hè. Rob met een sigaret. Maar ja, hij zei, ik rook ga niet. Nee, dat weten we. Waalschoen om te zien. Iedereen kent het door. Doet dat vandaag nog. Ik kan zomaar zien dat we straks hier de uitzending nog immers kon bellen. En vertellen dat de goede platenspeler met al die LP's voor hem of voor haar is. Om het zomaar te noemen. Dan gaan we van Rob van der Hoven. Even kijken waar we nog meer hebben. Ellie Vederen zegt, goedemorgen heren. Live 1 1985. Dat was ook prachtig. Ja, dat weet ik ook nog. Hè. Dat we keken door de televisie die we net hadden ingeruld. Van een zwart-wit naar een kleurentelevisie. Het is ook weer inderdaad Live 1 in 1985. Bejoud Belveld. Bea Jacobs. Goedemorgen Pascal en Vurgloeibappies. Mijn suggestie voor de Vurgloeier uit de jaren 80 is Words van Ever Davis. Allemaal een fijn weekend en radio. En Jood Heidsen is weer op weg met de fiets nog om een extra werkdagzetter. En ik kom met de Reflect van Duran Duran. Radio en toe dinsdag. Dankjewel.

0: voor Footloot van Kenny Loggins. Nou, daar gooi je zeker een streepje erbij zitten. Robert, dankjewel. En Patrick Maas zet de Golden Ear met When the Lady Smiles in 1984. Tijd deze er al op? Oeh, nee, die zit er nog niet op. Nou, daar gooi je zeker even erbij zitten. En dan zeggen we weer een schöne goeie.
1: Een schöne jongen, mooi.
0: Hey, Frans.
1: Ja, dit is een mooie. Kruisgekruis.
0: Ben benieuwd.
1: Weekend voor de duur. Jongen. En wat voor weekend.
0: Nou, vertel.
1: Het gaat zomaar los met het Woestok Festival. Woestok Festival. Vasteland van de Woeshoepen. En ook door op dat festival zijn de nieuwe Kruisse artiesten. Droekloef, moet ze daar denken.
0: Oh, Droekloef, ja. Schoen.
1: Krabbel.
0: Krabbel.
1: Kees. Maar ook gewoon de bekende Limburgers. Mm-hmm. Rontana. Abik Benny.
0: Huur de bier.
1: En Speek en Span.
0: Speek en Span.
1: Björn Mieke.
0: Zo.
1: En natuurlijk ook de tributeband van de Rouwenhezen.
0: Rouwenhezen, hoor.
1: Dus meer wie genoeg weekendvertier. En daar staat voor mij dan maar en een cultuurslager bij.
0: Bij benieuwd, joh.
1: Ja, dat een beetje symboliseert. En dat is dan van de Heuner.
0: De Heuner met.
1: Dat het van de wel dat schleed
0: in Keulen. In Keulen.
1: Dat het van de wel schleed aan de ring. En dan even naar zijn bevelde omgezet. Dus, voor mij de Heuner met Das Het van de Welt. Uur of uur stel voor dit weekend. En natuurlijk gaat er een schön weekend. En wens je niks te doen als, nou ja, een Woestok Festival is de moeite weer. Radio,
0: hoor. Radio, Kelsje Frans, Sean Jong, dat ze dit weekend weer helemaal vol is met allerlei melodieën die in oren weer binnenkomen. En zeker ook met die tribute band van Rowan Heers en zo en alles voor de Kelsje Kruiskump. En dankjewel deze week voor de Kelsje Kruis uit de jaren 80. Jubi 40 werd aangevraagd met Red Red Wine. Nou, dat kan ik vertellen, dit is hoe meteen sowieso al voorbij komt. Hier is gewoon een Sean. Goedemorgen, Sean.
2: Goedemorgen.
0: Hallo.
2: Stefan.
0: Hallo.
2: Goedemorgen, Gluwapies.
0: Hallo.
2: Ik wens iedereen weer een fijne dag verder vandaag. En voor de goed wens. Friday ga ik vandaag eens voor Michael Jackson met Dirty Diana.
0: Dirty Diana.
2: Hey, groetjes en
0: Radio. Ja,
2: Radio
0: iedereen
2: John. Een heel fijn weekend. Hoi hoi.
0: Hoi hoi John, fijn dat ze er bij is dit weekend. Dan gaan we eens even kijken wat we hier hebben. Hey, dat is lang geleden, Boudewijn.
3: Ja, hier met Boudewijn.
0: Dat is lang geleden.
3: Er is een opname van Dire Straits
0: ja.
3: Via YouTube.
0: Ja, via YouTube.
3: En daar moesten indrukken Rock Ballast.
0: Rock Ballast,
3: van
0: ja.
3: De WDR.
0: Bij de Bruisen, ja.
3: En dan Dire Straits.
0: Ja.
3: Dan huurt ze een uurtje prachtige live muziek van Dire Straits.
0: Wat een goede tip.
3: Ongekend.
0: Ja,
3: en dat
0: was
3: toen nog, toen ze nog net eigenlijk een beetje bekend werden.
0: Dankjewel, Boudewijn. Ik ga het zeker zo meteen even bekijken. Want ja, Dire Straits, we hebben er straks al een plaat voor gedraaid. Money for Nothing is een van die klassiekertjes die zo nooit zal vergeten. Ik zal zeker even kijken naar die playertje wat ze hebben doorgegeven over Rock Palace. Huppy Dorsos, goedemorgen, Huppy. Is dit jaren 80? Ja, domme stemmen regression met Never Gonna Give You Up. Heerlijk, jong. Gaan we zeker erbij zetten.
4: We nemen je mee terug naar de tijd van de rockers die de ruimte inging.
5: 20 seconds, rock looks good. 5.
6: Veel beter dan ik, dus kunnen ze niet vinden. Het klinkt heel erg arrogant misschien.

0: Hij sluit af. Oh, wacht. Wat is dit nou? Zijn microfoon in de heinje. Ja, het duidt het waal nog, maar het waal een beetje naar de. Stefan, heb ze een andere microfoon voor mij? Goed, kunnen we allemaal goed, mensen. Goed, André, speciaal voor dicht en jong. Red, red wine. Huurden ze hier in de werk van de jaren 80 dat alles in slopen ben. Maar goed, aan het kerbelke blijft het allemaal wel een klein beetje hangen. Kan ik u een door presenteren? Geen probleem, jongens. We gaan eens even kijken. John heeft zich alweer gemeld. John, ik weet wat er aan de handjes deze ochtend. Wil ze wisselen of zo?
1: Ja, ik ga Dirty Diana, maar ik wil ook eigenlijk voor de Thriller gewoon.
0: Kijk eens over de Thriller.
1: Hey, goedjes.
0: Hoi, hoi, hoi.
1: Super week. Lekkere muziek.
0: Heerlijk, hè?
1: Ja. Goed bezig, Top. Alleen goed bezig. Complimentjes.
0: Dankjewel, hoi. Man. Hoi, hoi. Dankjewel, dat was John. John doet ook elke morgen mee, natuurlijk met de opgave voor de koffiepakket. Want dat hebben we natuurlijk onacht, de koffiepakket. En dat hebben we nog eigenlijk niet gedaan.
2: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, jongens.
0: Het koffiepakket moest natuurlijk een artiest voor weten voor het koffiepakket. Worden vandaag met koffie drinken. Ook in de jaren 80 ontzettend populair. Want hij deed toen Johnny, met zijn verhaal van Vlodder. Johnny, wat een mooie wagen. Was ook te filmen, geweldige quote. Vandaag drinken we dus koffie met Huub Stapel. Dus koffie drinken met Huub Stapel. Dat hebben ze zeer zeker nodig. Want straks gaan we weer immers blij maken met een koffiepakket.
3: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de 80's. 80's week.
4: Tijdens zijn vakantie in Spanje overleed Willem Ruis.
5: No business like show. Business like no business I know.
3: 80's week.

0: zelfs in september.
1: Eerst Halloween. Kom griezelen op onze gigantische Halloween-afdeling. En spiek stiekem alvast tussen 10.000 vierkante meter kerst. Je vindt de kerstdiscounter bij Budgetland in Venlo. Durf jij het al aan?
2: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
3: Kast-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
2: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
4: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram. Dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
5: Dat is genieten.
6: Met Rousseau chocolade.
4: Kijk op rousseau.nl.
7: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
8: Kom jij ook werken bij Vivantes? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
7: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek. Voor heel Limburg.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
15: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
16: Goedemorgen, dit is het LE Nieuws. Burgemeester Roel Wever heeft Heerleheide Passacht en Vrieheide de Stek tot 19 december als veiligheidsrisicogebied verlengd. Daardoor kan de politie in het gebied preventief blijven fouilleren. Volgens de gemeente is de maatregel nog altijd nodig in verband met overlast en veiligheidsproblemen. Het veiligheidsrisicogebied werd ingesteld nadat bewoners tijdens de zomervakantie hun zorgen hadden geuit over overlast door jongeren en gevoelens van onveiligheid. Een man is gisteravond om het leven gekomen nadat hij van een hoogspanningsmast in Beek was gesprongen. De man zat bijna in de top van de mast bij Sportpark de Hamen. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder een traumahelikopter en de Duitse brandweer. En de schimmel die tientallen hectares naalbos in de Mijnweg aantast, profiteert van de bomen die zijn verzwakt door extreem weer. Volgens Staatsbosbeheer zijn zo'n 60 hectare bomen niet meer te redden. Daarom starten zij vanaf half oktober om een groot deel van de getroffen bomen te kappen. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met opklaringen. Er kan een bui overtrekken en op de meeste plaatsen in Limburg blijft het droog. Tijdens zonnige perioden worden vanmiddag maximaal 20 graden.

0: favoriete artiesten van Me in the Teen. Dat we ook die show en films hadden. Was Back to the Future. Was toen een klein beetje de titelsong van de uur. CBL 1 en de Ellen of the Show. Jongen 80. En de foto's komen ook binnen. Ik kon straks nog Agur een hele stapel foto's laten zien van iedereen die zich voor ethisch heeft. En dat is niet zomaar, hè. Moesten zeer zeker doen wat vandaag in de platenspeler de misschien wel hoort. Met al die LP's die ik neer mee heb staan. Een lekkere, heerlijke vinyl. Maar eerst door met de volgende uur. Kijk, we hebben hier hebben. Hallo.
1: Ja, de Wit Oetremunje.
0: Hey, de Wit.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, man.
1: Jongens, nog even op de valreep van de week van de jaren 80.
0: Nog net, hè,
1: deze vrienden. Ik zoek me nog eens te bedenken van wat komt er nou echt naar boven. En precies in 1985 was ook het prachtige nummer van We Are The World.
0: Ach, jongens.
1: En het hebben we nog geplayback in De Koopman in Offenwijk. Dat besteed al allemaal al lang niet meer.
0: Yeah.
1: Ik had door de functie van Stevie Wonder.
0: Echt hoor.
1: En voor hebben geloof ik toen gewonnen.
0: Wonder.
1: We kregen wel de opmerking dat Stevie Wonder tijdens het zingen van het liedje continu op zijn papier gewazen kieken.
0: En ik dacht
1: dat prima dat die paste als videoclip zit. Goed, dat zien de jaren 80. Dankjewel voor de fantastische muziek, maar ik bel natuurlijk voor het weer.
0: Oh, bel ze voor het weer. Ja, wacht even voor het weer. Dat moeten we zo meteen doen. Hé, hey, de wet voor het weer. Jongens, jongens, want de weer, waar nemen we die komen zo meteen voorbij? We hebben André van Magens al binnengekregen, Peter Meijer. En dan zo meteen een stukje van de wet. Oetremeun voor het weer. Eerst even door met de vogeluur. Wil Lauwens, doing my the only way is up for yes. Inderdaad, geweldige plaat. Emiel, goedemorgen Pascal en Stefan. Ik gewoon voor Ryan Paris met Dolce Vita. Geweldig, groetjes en een fijne dag van Emiel. Dan Petra Nijkens, die heeft ons een foto gestuurd door 1986. Toen ze is getrouwd met haar boy. Vurdekerk in Valkenberg, een echte ethisch foto heeft ze mij doorgestuurd. Ik zal eens kijken of ik het even kan laten zien op de televisie. Iedereen even weer ziet wie het de hoed zoekt in de jaren 80. Nou, dat gaan we zo meteen even regelen natuurlijk. Want dat zien die echte ayahuasca foto's. Die een klein beetje vaal zien en zo. Dat is zoer om te zien. Dan Fiele Geestelaars, geeft voor de nachtgolven. Worden in de jaren 80. Hoppakee. En Koen Hendricks, die geeft mee met De Heuner. Oeh, zo'n plaat van De Heuner. Ook Jan Verstappen geeft voor De Heuner. Zaak van Neer, die wil Marillion huren. Met Incommunicado, gaan we zeker doen. En dan gaan we even naar Lia de Vouwers. Lia, hallo.
2: Morgen. De laatste dag voor de voorgloeien van de 80's ga ik met Duane Duane.
0: Duane Duane.
2: Zet maar dat rijden stripje. Radio.
0: Radio, gewoon met drie stripjes zeker erbij zitten. Welke precies gaat weer in het uur, we zo meteen wel. Maar eerst gewoon maar terug naar een van die platen die mee ontzettend uitdenken in de jaren 80. Zeker de clip. Woming a Woming met Teardrops, nu BL1. When

0: van die zolen die een beetje naleert op de dansvloer. Kreeg ze allemaal van die strepen. En we hebben gewoon met Gulder de Bee met Teardrops hier in de LN of the Show.
1: 80's
0: week. En we gaan even kijken wat Freek de Vlieger vandaag heeft. Freek de Vlieger zegt, komende weekend moet ik weg met de harmonie op stap. Ik kom wel mee met de meisjes stemmen. En oh nee, wacht, maak er maar triller van. Kom eens zeker door, een triller. Angelo het gelijnd, triller natuurlijk van mijn allereerste LP. Dat ben ik toch ontzettend goed. Dat we het toch over LP's hebben. Ik heb hier een ganse stapel LP's liggen. Ze zitten allemaal nog in de cellofaan, zoals dat heet. Even kijken, wat heb ik allemaal? LP van de Janssen Baggerband. Die plaat het hier kratse. Ik heb die al nog op een cd. Heb ze die al nog toe, Stefan? Op een LP zit? Of heb ze alleen maar cd'tjes dit?
2: Alleen maar cd's.
0: Dan heb ik hier nog Beppie met De Zonnige Kerstmis. Ik heb nog een andere LP van Beppie. 8.0 van Beppie. De Nachtgolven. Oh, geweldig LP. Heerlijk, man. Met de bruk van Maastricht erop staan. En natuurlijk de Sintaler met Grumele Fly, de Engel, die Limburgs Lounge. Ook allemaal op LP. En de plaatsspeler, heb ze dit nog, Stefan? Wat ze weer werk?
2: Ja, natuurlijk weet ik dat. Nee, maar mijn pap had heel veel LP's.
0: Dus echt hoor?
2: Ja, natuurlijk.
0: Heb ze die allemaal nieuw in de kast?
2: Nee. Maar dat is denk ik ooit wel een keer een erf stuk.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik heb ook nog de allereerste, maar mijn pap is al zo aan dat die pleitjes die van mijn pap, dat allemaal doet in de jaren 60 zien. Ja. En toen had ze ook, ik hoefde op een gegeven moment met een plastic dubje. Zet dat dit dubje moest ze gewoon bewaren. Want als ze dat niet hebt, dan kent ze die platen niet rijden. Dacht van, hoe heet hij toch over? Ja, dat betekent dus. Dus als ze de plaatspeler hebt, dan moeten er van die 45 toeren singeltjes in. En dan moet een dubje in het midden. En als ze er niet duist, dan jengelen die zo de ganse tijd. Maar goed, hoeft niet te jengelen, want de plaatspeler staat jou geloof voor Emers die een fijn zo'n foto doorzik via de L1 heb. Gewoon straks even Emers in de uitzending horen. Even kijken, Bibi zit. Waar? Ik kom met Stevie Wonder. Die op dat bleetje keek. Ja, dat was onze grote vriend De Wit. Oetremeun, die straks even een weerwaarneming gaat doen. Lily zit nog. Ik kom mee met de Heuner. Maar goed, wat is het nu uiteindelijk allemaal geworden?
3: De voorgloeier.
0: Nou, we hebben gewoon moeten tellen vandaag, hoor. Man. Eén plaat, en ik weet dat ik die destijds ook had. Dat had toen de ECI, de Boeken- en Platenclub. Kostte dus elke morgen kostte door een baby bestellen. En ik weet, in 1981 of 82 waren ze dat Pascal zei tegen mam. Ik trok mam toen aan de rok. Mam, ik wil die plaat hebben. Wat moest ze er toch mee? Oh joh, dat is de bekende artiest, hè? En weet ze welke bekende artiest dat was? Michael Jackson. En zet de belet van de plaat. We gaan hem gewoon draaien. 4,5 minuut lang. Thriller van Michael Jackson. Meisje

0: kan toch weer, hè? Even lachen, dat kan toch met z'n allen. Hey, durf toe. Durf toe. Goed zo, deze week bijzaken voor de plaat. Zeker op deze Feel Good Friday, dat was Michael Jackson met Thriller. Ik ga eens even kijken. Hey Will, goedemorgen jong, welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen mannen.
0: Hallo.
1: Ja, we zitten lekker bezig. Hey, dat wordt een lange uur.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, ik bel natuurlijk weer even voor de koffie.
0: Ja, zeker, dat snap ik.
1: Gezien de koffie, heerlijk.
0: Ja, we hebben een naam deze ochtend, dus zeker om ons onthaaien. En de naam is, hey, Huub Stapel. Oh. Ja, typisch zo'n icoon uit de jaren 80, hè. Johnny Vlodder, je kent hem niet, hè.
2: Ja, natuurlijk.
0: Hey, toch in de Kolenberg toch rondje gereden allemaal. En ja, zoen hem daar wel weer terug te huren. Wiel, dankjewel. We gaan door de weerwaarnemingen, want die hebben we natuurlijk ook binnengekregen. Moeten we niet vergeten. Waar beginnen we vandaag, Stefan?
2: We gaan als eerste naar Grashoek.
0: Door de Grashoek.
3: Goedemorgen, Pascal en Stefan. Op deze vredige morgen benoemt de Grashoek de weerwaarneming.
0: Hi, André.
3: De loog is behoorlijk klaar, paar woordelijkjes. Stil denk ik niet veel vuur.
0: Nee.
3: Er is bijna geen wind.
0: Geen wind.
3: Het is heel rustig vanmorgen.
0: Mm-hmm.
3: En dat is terug. Veel blauw in de logo.
0: Oh, stop.
3: En beloof vandaag een rustige en een zonnige dag te weer zelfs. 20 graden, dus dat is niet verkeerd.
0: Dat is niet verkeerd, nee.
3: Met passende avond weer kans op een paar buien. Maar goed, dat zit er nou vandaag toch sowieso wel in. Nou, door met gezag hebbende wens ik u een hele fijne dag in de studio. Ik wens u alvast een heel fijn weekend.
0: Dank je, ik ook.
3: Radio,
0: ja, de ledlampen die stonden met de brandje door in de Grashoek. Dankjewel. De Wit, hij was er net al. Betsy van Hollover, Stevie Wonder. Maar natuurlijk ook in de weerwaarneming.
4: Het is een rustige dag.
0: Ja.
4: 15 graden op dit moment.
0: Op dit moment, ja.
4: En van Groen rond de 19 holen.
0: Zeker.
4: Morgen kunt u maar geen zon.
0: Ondag.
4: En gedurende de dag kregen we geen bewolking. Maar nogmaals, rustig, geen regen. Maak er een goed weekend van. Radio
0: op Paul de Wit. Wat zet het Romeun? Hoe het Romeunse lunch? Hebben we nog één Emers te gewoon. De weerwaarneming van deze week afsluit. En er is niemand minder dan
2: Peter Meijer natuurlijk.
0: Hoe is het?
5: Goedemorgen Pascal en Stefan en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend een hele mooie ochtend met wat blauwe lucht. De zon die door komt. Ja, het graadje of 13 met wat wind uit de zuidwestelijke richting, kracht 2, wordt later de dag wat 3. Maar voor de rest ja, wordt het echt wel een mooie dag. Dus blijft het droog, dus we moeten er maar iets moois van maken. Ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. En tot maandag.
0: Tot maandag, dankjewel. Uitkijken, mooi over de Maas en over vanuit Blerik. Lekker naar Venlo toe. Ja, die 80's die knallen maar lekker door. Soft Cell, lekker op de synthesizer.

0: vier minuten. Net 4,5 minuut. Volg jong Michael Jackson met Thriller. Pas net op de LP. Ze hebben destijds van die persingen gedaan. Dan kreeg ze een veurpersing. Moest een Michael Jackson kieken of het ook allemaal wel goed klonk. En toen hebben ze gezegd van nou, sommige nummers moet ik weer afdrieven van die LP af. Maar uiteindelijk is het wel even de meest iconische platen geboren. Dus heb je veel mensen nog in de kas. Moest wel de iOS hebben. Jongens, helemaal kapot gemast.
1: Ja, ja, ja. Ja. Net, hè. Maar wordt dit dan een heel klein singeltje? Hoe die jaren 80 of net?
0: Soms zo, ik vond niks aan. Ja.
1: Nee, maar dat mag maar even ineens zomaar kort qua zeg maar, heel klein singeltje of zo. Omdat dat een liedje hartstikke kort duurde. Voor jaren 80 begrippen.
0: Er waren nog kortere platen. Even denken, de House Martins. En die hadden ook zo'n play. Duurde maar 2 minuten of zo. Dat was voor dit niet ongekend, u.
1: Ja, precies dat.
0: Maar misschien goedkoper met persken. De wet het allemaal niet. Maar goed, we gaan lekker door met die plaat die wel langer zien. 4:09, Clarence Clemens. En ook hier eens even. Jackson Brown deed ook nog lekker mee met Your Friend of Mine. En die vrienden, dat ziet keuren. Alle kant van de radio. En ja, zometeen komen we weer een vraag stellen aan Huck. Iets wat te maken heeft met de jaren 80. De belevenissen. Wat ze hebben ze meegemaakt. Maar het thema van vandaag is, dat komen we zometeen bekendmaken door Agur. Hier bij L1 in de ochtendshow. In de week van de jaren 80.

0: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots, Paulien Wurselen.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort.
8: Controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd.

0: glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Burgemeester Roel Wever heeft de Heerleide, Passaart en Vrijheide de Stek tot 19 december als veiligheidsrisicogebied verlengd. Volgens de gemeente is de maatregel nog altijd nodig in verband met overlast en veiligheidsproblemen. Een man is gisteravond om het leven gekomen nadat hij van een hoogspanningsmast in Beek was gesprongen. En volgens Staatsbosbeheer zijn zo'n 60 hectare bomen niet meer te redden. De schimmel die het Naalbos in de Mijnweg aantast, profiteert van bomen die zijn verzwakt door extreem weer. Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
4: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
3: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
5: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
3: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.

0: apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
1: Maaseik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Maaseik. Kijk op visitmaaseik.be.
0: EP Tummers, ook voor al je witgoedreparaties aan huis.

0: Nederland in Venlo.
1: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tillemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Rogier verblind werden door de fluoriserende kleuren van Doe Maar onder andere. Santana Hold On was ook die jaren 80 van de donderdag de grootste dag in L.A. Lekker man, ze komen voorbij, die ethisch. En misschien denk ik ben ik zelf al, goh, ik wil mezelf al even verethischen. Ik heb dus zomaar zien dat de platenspeler straks van ding is. Met een stapel met LP's, oftewel het vinyl. Want dat was destijds ontzettend populair, hè. We gingen op vrijdagmiddag naar de platenzaak toe. Stingen we er met al die vrienden bij elkaar. Kiek in de top 40 blaadje. Op de radio draaiden ze de top 40. En dan gingen we die singletjes kopen. Van 4,50 gulden, toen met 6,50 gulden. Kreeg van Max een heel soort foto binnen van een ganse groep. Het zijn allemaal zijn collega's. En zit ter ere van ons aanbedelingsuitje van het werk hebben we een groep. Foto voor ethisch, voorbereiding op het uitje van dit jaar. We gaan dan een zogenaamde discoboot. Hey, dat is gaaf. Zelf hoor ik nog niet in de jaren 80, maar alle collega's wel in elk geval. En voor een LP van de Sintalen Dovervul. Ha, is fan. Nou goed, dankjewel voor de show en foto. En het ziet er gaaf hoe allemaal die foto's die we deze keer binnenkrijgen hier bij L1. Maar dan, 10 over 8. Normaal keek ze uit naar het weekend. Want in het weekend dan ging ze naar de discotheek.
1: In een discotheek
0: zat ik van de week. Ja. En ik voelde mij zo alleen.
2: Oh, dat jaren 80 trouwens, hè, toch?
0: Ja, dat was zeker jaren 80. Ja. Ja, gewoon André, hè, die eerste album van André. Ja, dat is een van die eerste albums. Nou, dat doen we toch over die discotheken hebben. Dat sticht nog vergeten discotheken, of eigenlijk gesloten discotheken. Want in de jaren 80 was dat gewoon een hype. Dan ging ze op zondagavond gewoon naar de discotheek. En dan maandagmorgen met een houten kop zat ze gewoon in de klas. En dan zei de leraar van... Hé, hey, jongens, wel laat geworden. Ja, meneer, ja, meneer. Ja, meneer. Daarom heb je die boekentas niet biedig, hè? Want toen moesten de boekentas biedig hebben. Dat was zo'n leren ding.
2: Ja.
0: En vandaag is het allemaal een pukkel en zo in een rugzak. Maar toen moest dat. En als dat niet had, kost het druk, hè? Al was het 30 kilometer verder op de school. Ga maar druk, boekentas horen. Dat ben ik nog heel goed.
2: Ja.
0: Heb ik alles meegemaakt. Ja. Wat zien discotheken daar sticht nou kent herinneren, Stefan?
2: Nou ja, in ieder geval, ik ben dus nooit op stap geweest in de jaren 80. Maar ik ken wel de discotheken die zeg maar de jaren 80 na de jaren 90 en de bijvoorbeeld de Zero's hebben overleefd.
0: Oh, net was een paar uur mee.
2: Nou ja, in Landgraaf hebben we dan Las Vegas gehad.
0: Las Vegas.
2: Ja.
0: Dat klinkt ook lekker fout, hè?
2: De Galaxy worden.
0: De Galaxy.
2: Ja, maar natuurlijk. Ook wat groter natuurlijk. In Heerlen had je de Diligence.
0: Diligence, Peppermint
2: natuurlijk. Ja, de Peppermint. Ja,
0: het grote zwembad in de midden. Daar ben ik ook nog geweest.
2: Ja.
0: Ik heb zelf natuurlijk in de jaren 80 ook veel discotheken gedraaid. De Monopol op Ruiver, een Tegelen, de Tomp, de Marabou in Zevenum. En zo nog maar een paar om even weer terug te horen. De vraag aan Uggis natuurlijk. Wat stikt nog die discotheken? Was ze vreugde aan naartoe ging? Was ze misschien wel de eerste kusje op zich geven?
2: Ja. En wie draaide daar? Dat vind ik dan ook hartstikke interessant.
0: De DJ's van
2: vroeger. Ja, precies. Want dat waren natuurlijk de lokale. Dat waren de echte helden.
0: Dat waren
2: de helden. Ik hoorde die grote stellen en zo, die stond er. Maar vreugde worden de lokale helden.
0: Nou, we huren het geef van dicht.
3: Ethisch Week.
0: Laat het weten via de L1-app. Vergeet de discotheken en vooral de DJ's. Die de vrouwen zoomen om de vinger over te draaien. Ja, ze ging dat vroeger. Hè. Dat waren magneten, zeg maar, eigenlijk voor de vrouwen. Dit is Stephanie Mills. Never Do Like This Before. De L1 Ochtend Show.

0: Vreugde. Ja, ja, dat klinkt al. Dat is een heel aanbus, hè. Maar goed, vreugde in de jaren 80 is natuurlijk wel een decennium. Dat ze misschien nog wel zelf de show ging met een grote stoeltas. En dat de boterhammen gespeeld werden door die eigen moeder, die in de keuken sting en vreugdig wakker was. En zei, jong, wat wil ze op de boterham? Doe maar hagelslaag, man. Ach, dat was in de show in de tijd, de jaren 80. Kwam ook Stephanie Mills, who man never knew like love before. We hebben even opgesteld, wie was dat vroeger met de discotheken? Want ja, dat zien toch wel de herinneringen die je nooit vergeten zien. Ik vond nog even naar John. John, wie was het bij dit, jong?
1: Ja, jong. We hadden op de discotheek. Kerk, als ze er al een paar. Als ze er drop in.
2: Tuurlijk.
1: Als ze kelder 13. Dan houden ze de Bel-Air. En dan houden ze nog eens een paar nieuwe cafeetjes. Dat was toen in de jaren 80 wel heel gezellig door een kerk op de markt. Maar nu is allemaal veranderd, hè, jongens. Daarom is niks meer van de heuvel.
0: Nee, niks meer van de heuvel.
1: Maar wel mooie tijden. En super, super leuke week gehad met jullie met de muziek. Goed zo, complimenten voor jullie.
0: Dankjewel, John. Hoi. Die heb ik eens mee, Jos Noord, naar Kerkrooi. Wat hebben we nog meer binnengekregen, Stefan?
3: Ja, nou ja, ik heb onder andere de discotheek Landgraaf die zijn binnengekomen.
0: Discotheek Landgraaf. Nou, dan gaan we zo meteen eens te kijken. Want er was de Galaxy en Dancing Las Vegas. Dat zit Lia de Vouwers.
3: Ja, ja.
0: Kelder 13 en discotheek Drop-in in Kerkrooi. Daar ging ze altijd heen.
3: Ja.
0: Dan kreeg ik Bart van Diepen de zit in de E-Draai in Gelderen was in Duitsland. Besteed trouwens nog. Ben ik ook geweest. Ben ik doof geworden, hoor. Ja, dat ging daar zo hel. Dan had ze de zwarte discotheek hoort uit. En er stond een discjockey en achter zich had hij dan een ammoversterkerstoon. En hij had van die blauwe wiezers. En die blauwe wiezers gingen er op en neer. Maar ik kwam er voor de eerste keer binnen. Ik denk, wat is een geluid die man. En daarna kon ik het goed aan, want toen was ik hartstikke doof. En Bart zegt, ik heb zelf gedraaid in de Clubje in Helden. En bij Apollo in Helden. Schoede tijd, Bart, heb ik die misschien wel gezien. Marabou in Zevenum als gast. Nou, ik heb doorgedraaid in een Marabou in Zevenum. Ria zegt, we gingen altijd nog Siltrans in Neer en het Clubje in Helden. Tjuh, wat was dat in de schoene tijd? André, wat was dit allemaal geweest, jong?
4: En zondagsmiddags kwamen we weer op de LTS en dan was er wel muziek geen geweest.
0: Nou, vertel me eerst even waar ze naartoe ging.
4: Ja, vrienden van het Rijks, ja, discotheek, hè. Wij gingen vroeger altijd de steeg in Leuren.
0: Oh ja, heb ik ook geweest.
4: En dan gingen we met taxi mietsen. En daar gingen we ook mee naar de dancing in Tiessen, in Bergen. We gingen ook mee in Prusen naar de grens, naar Gelderen, naar de E-Draai.
0: Ja, zeker.
4: En daar bestaat nog steeds geen baan. Ja. En dat is een Polen disco geworden, dat waren mooi tegen.
0: Hey, hoi, André. Inderdaad, het waren een fantastische tien. Geweldig was het om allemaal mee te maken. Zometeen een foam hier, want er zijn een foam hier mensen die zeggen van nou, we weten allemaal nog wel wie Pascal. Hey, bij de discotheek in Bezel. Telen, inderdaad, de Drakenboog heb ik ook nog gedraaid. En toen kwam heb ik opholen als ik zelf niet hoefde te draaien. En zaad was met de taxi. En bij Housemans in Moorvoort. Ook dat kennen we nog wel.
5: Je schoudervulling recht.
0: Week. Met Stevie Wonder, Paul McCartney en Ebony en Ivory in de 80s week. EBL1.

0: lekker terugzwijmen naar de tijd. De tijd van Paul McCartney en Stevie Wonder in de discotheek. Hè. Gaan we zo meteen nog verder mee. Als je ook denkt van, goh, schakel net in, wat discotheek? Joh, discotheek uit de jaren 80, die verdwenen zien. Heb ze het allemaal nog meegemaakt. Tot de verholen huren via de L1-app.
1: L1 Media Overzicht.
0: Eerst even kijken of het op dit moment allemaal aan de hand is in de wereld en verder buiten. We beginnen in eigen land. Na 2 dagen lang debatteren in de Tweede Kamer over Prinsjesdagplannen weten we nog steeds niet hoe het minderheidskabinet een meerderheid gaat halen. Premier Jette nodigt links en rechts opnieuw uit om verder te praten over mogelijke steun voor zijn plannen. Tot frustratie van veel Kamerleden, onder wie Joost Eersmans van Ja 21 en Jesse Klaver van Pro.
2: Nu is het even afwachten. Ze hebben gezegd, we gaan weer met iedereen praten. Maar ik denk dat we pas echt verder komen in Nederland als het kabinet een keuze maakt.
3: Na 2 dagen debat, bent u wat wijzer geworden?
4: Eigenlijk is het een eenvoudig antwoord nee.
2: De premier moet de leiding nu echt in handen nemen.
5: Ik vond het een inhoudelijk en goed debat. Liever eindig je dan hier meteen met de meerderheid op die begroting. Maar we werken gewoon de komende weken dapper door.
0: Premier Jette die dus geen duidelijkheid gaf over links of rechtsaf voor de kabinetsplannen.
6: Ja, de dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Voor een liter diesel betaal je nu rond, let op, de €2,81. Oh. Dat komt vooral door schaarste aan de diesel, legt deze econoom uit.
7: We hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten, de importstroom. En dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
6: Ja, een liter benzine is nu flink goedkoper dan een liter diesel. En dat is in Nederland echt ongebruikelijk.
0: En dan, bij een anti-AZC-protest in Opheusden zijn gisteravond meerdere mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME moest aan te pas komen.
8: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden
0: gebruikt. Later op de avond keerde de rust grotendeels terug en konden de raadsleden het gemeentehuis van Neder-Betuwe veilig verlaten.
6: Ja, en verder vandaag het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt bekend hoeveel de landelijke inzamelactie van vuurwerk tot nu toe heeft opgeleverd. En FC Groningen en PEC Zwolle openen de 7e speelronde in de Eredivisie.
0: Ganse biergebrood, maar biebrood doen we zo meteen ook hier in de werk van de jaren 80. Over discotheken, verdwenen discotheken, de verholen, alles wat

0: Vervelend, hè? Dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
1: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
2: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak vol karakter.
3: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
2: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
3: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
4: Voordeeluitjes.nl. Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
5: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger? Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
4: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
5: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
12: Vind je de perfecte auto op Autoscout24.
13: Download de app en start met vinden.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
18: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
20: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Burgemeester Roelwever heeft Heerleheide Passacht en Vrieheide de Stek tot 19 december als veiligheidsrisicogebied verlengd. Daardoor kan de politie in het gebied preventief blijven fouilleren. Volgens de gemeente is de maatregel nog altijd nodig in verband met overlast en veiligheidsproblemen. Het veiligheidsrisicogebied werd ingesteld nadat bewoners tijdens de zomervakantie hun zorgen hadden geuit over overlast door jongeren en gevoelens van onveiligheid. Een man is gisteravond om het leven gekomen nadat hij van een hoogspanningsmast in Beek was gesprongen. De man zat bijna in de top van de mast bij Sportpark de Hamen. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder een traumahelikopter en de Duitse brandweer. En de schimmel die tientallen hectares naalbos in de Mijnweg aantast, profiteert van de bomen die zijn verzwakt door extreem weer. Volgens Staatsbosbeheer zijn zo'n 60 hectare bomen niet meer te redden. Daarom starten zij vanaf half oktober om een groot deel van de getroffen bomen te kappen. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met opklaringen. Er kan een bui overtrekken en op de meeste plaatsen in Limburg blijft het droog. Tijdens zonnige perioden worden vanmiddag maximaal 20 graden.
21: Deze hele week, 80's week. Dit is L1.

0: 84, Like a Virgin. We dansen er allemaal op. Stokken spelen op de kop. Nog een discotheek. En die verloren discotheek. Die huren we hier van de vierde L1. Waar we allemaal naartoe gingen. Ja, Stefan, zeg maar eens, jong.
1: Ja, discotheken. Oh, daar zijn we ook geweest, hoor.
0: Welke? Genoeg.
1: We komen veel uit Cheetah. In Heinsberg en Overbroek. Daar zijn we veel geweest. Himmerich, die is pas ook gesloten geworden. Komen we ook. En Remunje natuurlijk. Hufke Lakaaf. Maar ja, dat waren eigenlijk al de jaren 90.
0: Ja, eigenlijk
1: wel, joh. Hoesmans en Moorvaart. Bij de Vogel. Komen we ook. Ja, dat was meer café. Maar goed, daar komen we ook. Ja, we hebben er ook wel uit gehad. En natuurlijk, zoals gisteren zei, op vakantie door Zeeland. Dat nam ik toch wel een discotheekje. Die hebben we ook van die speciale avonden. Wel weinig om het liefst zo op een gegeven moment, bij de dames. Ja, dat kost allemaal nog een dit tijd. Ah, wat een mooie tijd.
0: Het was zeker een mooie tijd. Jannie, wat kent zich nog herinneren van die discotheek, jong? Vertel het dus.
2: Hey, goedemorgen, Pascal.
0: Hallo.
2: Ja, daar ben ik dan. Jannie Bakkes, links op Den Bok.
0: Welkom.
2: Ja, over discotheken van vroeger gesproken. Ja, natuurlijk als DJ overal gedraaid met mijn drive-in show. Hè, maar dat weten ze zelf ook
0: wel. Dat weten we, joh.
2: Maar de discotheek ook zelf op stap ging. Er worden toch discotheek Gele in Halen, Sylfrans en Neer. En af en toe is een keer een Oetstedtje naar Helje. Maar in Halen worden we binnen elk weekend te vinden. En natuurlijk niet te vergeten hoe ik ben begonnen met rijden. Trefcentrum Aldegoor, Bisof in Halen. Schone tijd. Maar ja, Pascal, dat wist ik ook. Hè. Hey jongens, prettig weekend. Maar het is van Ichon. Door de reunie van de Limburgse Jagers. Gewoon er een leuke dag van maken.
0: Oh,
2: samen met Erik. En ik zou zeggen, fijn weekend. En tot de volgende. De groetjes van Jannie Bakkes links op de bok.
0: Hoi. Jannie, dankjewel man. Voor die verhaal. Voor al die discotheken was de destijds verbus geweest. Ja, Stefan, de Zonnige Gaslies.
3: Ja, nou ja, zal het is zo geweldig. En alleen in de winter, hen en Nelden 10. Oet Nielbergen waren ook nog de opa en oma van Lieke Martens.
0: Echt waar?
3: Ja, ja, ja. En, mama en pop stonden allebei achter de tap.
0: Ik weet het nog wel, zal het is. Ja, maar ik had Gerwin Tissen, die is op de mig op Soel. Dat was een wel een looiwaas, dat. Op de Hamert.
3: Ja.
0: En die zei van, ja, mijn oma in een discotheek. Die was zal het in Bergen, joh. Daar zijn er veel naartoe gegaan.
3: Hartstikke ziek.
0: Welke verhaal hebben we dan meer?
3: Nou, ik in Heerlenwoog, discotheken, hè. De Oude Stomp, later Studio 54, Peppermel, maar ook Diligence natuurlijk. De Cats hebben hier in het begin in de jaren 80 nog over gezongen natuurlijk.
0: Ach, mooi hoor.
3: Ja, ja, en de beroemde DJ, daar komt hij, Wim Vrijns. Ja, ja, ja. Die stond er natuurlijk ook. En we moeten ook niet vergeten Lex Nelissen.
0: Zeker.
3: Ook natuurlijk een grote jongen in Heerlen als DJ, hè.
0: Absoluut. Begonnen Pascal.
4: Goedemorgen Pascal en Stefan.
0: Hallo.
4: Hier Pascal.
0: Welkom.
4: Ik ben zelf van 71 en ging vroeger altijd naar de garage en Meetpoint in Schenveld.
0: Oh, heerlijk,
4: wat
0: man.
4: Een mooie tier wordt dat.
0: Ach, jong.
4: Fijne uitzending. Radio, hè.
0: Radio, hè. Pascal, het was een discotheek, maar er gebeurde van alles door bij het centrum in Ruiver. Dat klopt, Huppie Dossers. Die kende dan nog wel het centrum in Ruiver. Toen kwam de prins destijds ook allemaal uit. Heerlijke tijd was het allemaal. En wat hebben we er meer voor verhalen?
3: Nou, eens even kijken. Huup is er ook nog bij Pascal. Het was geen discotheek.
0: Ja, daar hebben we net
3: over gehad. Oh, ja, goed.
0: René dan?
3: René. Eens even kijken. René. De oude Himmerich. De Himmerich, ja, en dat is dan niet geheel gesloten. Ja, iedere twee weken op zondag. Maar volgens mij gewoon op Himmerich trouwens ook, zeg maar, ja, op zondag echt dansles en zo.
0: Dansles, oh
3: ja,
0: jongens, zei hoe dat voor dansles.
3: Een zieke discotheek.
0: Erwin, hallo.
5: Ja, en dat niet, Erwin heet trouwens. En dat niet, waar mijn kameraden allemaal een beetje ouder. Die hadden toen al een auto en een ribbuis.
0: Ja.
5: En we gingen veel in Duitsland naar discotheken, hè.
0: Welke?
5: Dus, in Kalkerken natuurlijk. Idraai en Kempen. Gelderen, maar ook een glaaspalast en Dinslaken. Dus, dat waren ik allemaal wel een beetje de discotheeks waar we naartoe gingen. En dan had ze nog Torvief in Düsseldorf.
0: Düsseldorf, oh, dat is joh.
5: En dat waren toch eigenlijk wel ja, de discotheek waar we weer een beetje naartoe gingen eigenlijk in die tijd. En de buurt natuurlijk ook, wat je net allemaal gedurfd hebt.
0: Ja, de schoenen die er was, het derde jaar 80, want daar zitten we midden in, IBL 1. En natuurlijk hadden we al nog een drama eigenlijk. André Simons zei het al, Zeltisse was geweldig, maar alleen door in de winter. En toen plofte ook nog een keer een bom van de IRA. Het was wereldnieuws destijds, dat weten we ook allemaal nog. Ingrid, zie ik ook binnenkomen.
3: Ja, een hele goede morgen. In de jaren 80 gingen velen nog echt naar de Stoba natuurlijk.
0: Oh joh.
3: Hey, maar dan moet ze me eens even vertellen, de discotrein, wat, wat is dit discotrein? Wat is er op internet nog filmpjes van?
0: Ja, mix zit er niks, de discotrein. Dat vroeger ging ik weer met de fiets destijds. En dan bezel toe, hoppakee, dat maakt allemaal niet zo naar alle handen en zo. Emiel zegt, ja, goedemorgen Pascal en Stefan. Oh joh, een Sinveld, Meatpoint en de garage. Dat was hartstikke geweldig. En Erik van der Vleuten, die zegt, kent ze nog de Scala Jumbo Dancing in Valkenberg? Natuurlijk kennen we dat nog. Fantastisch. René, het ook gaat zitten, toch?
3: Ja, in Borren, Bios en Barta kookt de diligence. Ja, de diligence in Heerlen natuurlijk. En de echt, en echt ook nog de spee.
0: De spee in echt. Allemaal zo'n discotheken verloren. Al moet die hoort achter.

0: moment met die plaat nu. Dus weet het nog.
1: De tien desten, zelfs nog jongbaas, Oetgings en nog een discotheken gings. Roger, goedemorgen.
2: We hadden eigenlijk vroeger drie discotheken.
1: Welke?
2: De Stoba en de Majestic.
1: Aha, gaaf.
2: De Majestic is eraf gebroken, de Stoba wordt eraf gebroken. En Space Tuin op instorten. Ja, die gloriejongen zijn helaas verbier.
1: Helaas, jong.
2: Dat wil gewoon zo gigantisch druk in echt op vrijdag en zaterdagavond. Dat de NS zelf treinen inzat om de lui van Zittaf en Remunt naar echte vervoeren.
1: Oh, dat was een
2: discotrein.
1: Kijk eens even. Weten we dat vooral natuurlijk ook. Heeft er een filmgebied gedaan. Hoe de echt jongen 80 de discotrein part 2. Staat allemaal op YouTube. Heerlijk om mee te krijgen. We hebben nog veel meer verhalen.
3: Nou ja, van de discotrein gaan we naar de discobus. Want Palladio of de Cheetah, ja, met de discobus. Dat zegt de Jokker van Postel natuurlijk.
1: Wat? Geweldig.
3: Ja, ja, zeker. Ik heb daar zelfs de tijden van de discobus en zo helemaal niet meer gemaakt.
1: Nee.
3: Nee, helemaal niet. Even kijken. Als we op, oh ja, natuurlijk over die discotrein natuurlijk weer. Er zijn ook nog beelden van. Er zijn online staan er beelden die appt in. Goedemorgen, Stefan en Pascal. Niet te vergeten, zaal Housemans in Montfort. En de eindzame Herzen danslokaal op de grens met Postelholt. Voorbij het Jaba-circuit. Ja. Ik ben even topografisch nu een blinde vlek voor mij dit. Maar de stoopbijna echt is natuurlijk ook genoemd. Groetjes en Oet Remeng van der Theo. Hè.
1: Daar gaan we naar Mieke. Mieke, goedemorgen.
4: Goedemorgen, heren.
1: Hallo.
4: Ik woonde zelf in Steven Zweert. Ja. En ging inderdaad altijd naar echt... op stap. En dan wordt Stoba, Spee en later ook Discotheek Majestic.
1: Heerlijk,
4: hoe inderdaad
1: hoor.
4: Van heinde en verre mensen met de discotrein naartoe komen. Ik heb later in Heerlen gestudeerd, ja. Vanaf 84. En van daaruit gingen we altijd naar de Peppermint Mill in Heerlen.
1: Ach, ook heerlijk.
4: Dat was ook zo'n leuke, mooie tijd. Groetjes, Mieke.
1: Hoi, hoi. En de veelste in het zwembad door in de midden. En hij mocht ze gaan erin komen. Dat was wel fantastisch om dat te huren. Alex Veiten, goedemorgen. Vertel die verhaal eens, jong.
5: Goedemorgen, Pascal en Stefan.
1: Hoi.
5: Ja, die jongen 80. De discotheken. Ik ging eerst... op stijl dansen, je Pietje Moors.
1: Die Pietje Moors, hè?
5: Een overplichte kost van mijn oorjozoet.
1: Ja, ja, ik ook.
5: En toen ging ik naar de Blue Lagoon. Dat was een discotheek, CQ Café, tegenover Pietje Moors. En daarna door richting het Hufke. Ja, toen had ik al mijn eerste auto op mijn kontje. En dat was een Volkswagen Golf. Oostelijk type 1 met een handmatige choke.
1: Een handmatige
5: ja,
1: choke?
5: De 80 jaren. De schoonste tijd van mijn leven. En ik moet zeggen, dat waren schone jeugdjaren. Groetjes, schone uitzending en radio.
1: Dankjewel, meneer Brol. Stefan, de Ruptekimmers. Immers van de... Oeh, dat is een belangrijke.
3: Oh,
1: kom eens even dikke aan, Joop. Wat is dat? Wat is dat?
6: De jury!
1: Oh, is de jury binnen? De jury voor de plaats. Ga eens even kijken. Wat ga eens even mossen gaan doen? Daar ben ik wel een beetje zenuwachtig van de jury. Zien ze de route dan? Ja, ja, ja, ja, ze zien de route. Dat betekent dat we zo meteen immers gewoon bellen. Want we weten wie de mooiste ethisch foto heeft. Geet er vandoor met een vinyl set platen en een platenspeler.
7: L1 Ethisch Week.

0: Dat kunnen we deze week zeer zeker zeggen. You are beautiful. En oh, wat hebben we fijne foto's binnengekregen. Iedereen heeft zich voor 80, CBL Lane en Emmy een handje op dit moment een envelop. En de envelop kon ik opmaken, want daar schoot er steeds een nummer in de envelop. Door de live op televisie. Ja. Wordt dit nummer gewoon bellen en dat zou dan de hoofdprijswinnaar moeten zien van L1, van deze week. Dit vandoor gaat met die Chiques. Pak tegen het alvast even stabiel, Stefan. Want die stelling keigoed te doen is voor Ibis Kloor. Kijken we even aan de lien krijgen. Dit is onze foto, hè. Dit is zichzelf even verethisch. En daardoor een heel mooi pakket kreeg. Wij nee, heb ik aan de lien kreeg. Ik heb een nummer gekregen.
1: Hallo Stefan.
0: Hallo Stefan. Goedemorgen met Pascal en Stefan. Van L1.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Stefan, we hebben een paar schoen foto's van die binnengekregen.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja, ik ga eens even kijken, want ik laat ze zien op L1 televisie. De steeds dan met een barbecue. Helemaal in een 80's pak. Het fluoriseren de jeskes, de foto nummer 2. Foto nummer 3 heb ze ook ingestuurd. En er was zelfs zo dat ze foto nummer 4 ook heb ze ingestuurd. Dus Stefan.
1: Ja?
0: Ik heb gewoon nieuws voor dich.
1: Oh, dat
0: heb, heb ze maandagmorgen gaan te doen.
1: Boete
2: werk,
1: verder niks eigenlijk.
2: Even een ommetje maken.
0: Ja, best wat duister voor werk.
1: Ja, ik zit op de vrachtauto, hè. Ik zal naar grens.
0: Oh, maar die kent met de vrachtwagen misschien wel even een half uur kunnen L1 komen.
1: Ik denk dat we dan wel een mooi kunnen passen wellicht, ja.
0: Maar ik heb gewoon nieuws voor dich. Stefan.
1: Ja?
0: Die was de winnaar van... De platenspeler en het vinyl. Jij hebt hem gewonnen!
1: Mooi, yeah!
0: Deze hebben ze hem gewonnen! Hier de werk van de 80's. Stefan heeft het allemaal voor zich. Stefan, wat kriegt er?
2: Nou, de plaat van de Jansen Borgenband. Beppie hebben we natuurlijk ook. De Schientaler, LP's natuurlijk, LP's. En de Nachtroven. En natuurlijk voor de kerstmis.
0: Voor de kerstmis, ook heerlijk.
2: Hartstikke belangrijk natuurlijk. Zollig kerstmis met Beppie. En natuurlijk die plaatspeler zelf. Want ja, een plaat kennen we natuurlijk net afdraaien zonder zo'n speler. Hè?
0: Dat klinkt toch goed in de oren of niet, Stefan?
1: Dat is helemaal geweldig. Daar ben ik ontzettend blij met. Dat zijn pleitjes die nog niet in mijn collectie zitten. Ik heb wel vinyl, maar die ontbroken nog in mijn collectie. Dus daar ben ik inderdaad heel erg blij met.
0: Dirk Best, ontzettend van harte gefeliciteerd. Want Dirk Best de winnaar geworden van de fotoactie. De Jorre 80 fotoactie. Die fantastische foto's die ze hebben doorgestuurd. Om zichzelf toch even weer terug naar de titel te gewoon. Het was ook een fantastische titel, hè?
1: Ja, was zeker een schone titel. Dus ik heb hem zelf... Ik was nog erg jong toen natuurlijk. Maar het is, sprakeloos wat is er gebeurd van. Het is gewoon die dat is heel week. Zo is het tegenwoordig niet meer. Zo wordt het niet meer gemaakt. Zo'n muziek hebben we niet meer. Dat gevoel, alles eromheen, is gewoon prachtig.
3: Het is week.
0: En denk was deze keer de winnaar hier bij L1. We komen nog vaker door ons in een te gekke ethische week. Maar er moest natuurlijk wel even morgen naar ons toe komen. En dan wil ik ook van dicht de top 3 weten. Wat 10 favoriete platen waren uit de jaren 90. Of 80, sorry. En dan mocht je die even hier, zelf presenteren op de radio.
1: Nou, dan gewoon ik mijn best doen van het weekend.
0: Ja, dat is goed.
1: Dat is mooi samen te stellen.
0: Goed, dan gaan we weer we gaan straks even op boeteuitzending even alles regelen. Maar ik wens je van harte gefeliciteerd. En schoen deze meid is met ons ethisch brief voor.
1: Ja, top. Heel erg bedankt. Dankjewel, jongens.
0: Jij gedaan. Hoi.
3: De zijn terug.
0: Inderdaad, we doen Bruce Springsteen in de Bars en Glory Days. BLN.

0: Beckerman, Bruce Springsteen, Glory Day, CBL1 en de week van de Jorge 80. En straks zullen we nog aandacht besteden aan de nacht van het Limburgse lied.
1: Korthoek. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
4: Cookies weten alles van...
5: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
7: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
6: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen.
7: Ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
6: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten

0: weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
1: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
0: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten.

0: Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Yeah!

0: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de Voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9 naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

Het was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze het begin. Op het kerkplein in november zag ik ook voor de eerste keer

vaste mond. Ik was een woorden niet verstond. Ik dacht meer aan dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is
2: even
1: makkelijk
2: lekker
1: scoren.
2: Even uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
3: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

0: Ja, een hele goede middag. Welkom bij Lunch Live, week 38, 18 september, studio. Welk nummer is het eigenlijk, Sanne?
1: Dat weet ik niet, daar hangt nog geen naamkaartje op.
0: Dus niet Studio's 2 hier in Paddingen, maar Studio 4, noem ik het maar even. De nieuwe studio in elk geval. Kom 11 oktober even kijken naar de open dag van 11 tot 4. Ja, wat gaan we vandaag allemaal doen? We hebben natuurlijk goede muziek. We hebben twee fragmenten. Het gaat over het G-debat in Horst straks meer. Ja.
1: Ik wilde inderdaad aan jou vragen. Hoe staat het met jouw politieke kennis, Twan?
0: Ja, die is eigenlijk niet zo heel hoog, moet ik zeggen. Dus wat dat betreft, en vooral lokaal, vind ik dat toch nog altijd lastig.
1: Ja, voor mensen met een beperking hebben ze daarom het G-debat in het leven geroepen. En dit krijgt een vervolg in Brussel. Ik ga het je zo meteen allemaal vertellen naar Douwe Bob en naar Parachute van Bente.
0: Ja, en we hebben natuurlijk daar nog de korte nieuwsflitsjes. Die gaat Sanne daar ook nog even voorlezen. We hebben agendaberichten en... Ja, straks ook nog een tweede fragment. Bob Vostermans. We kunnen niet wachten tot 2030 met maatregelen tegen bosbrand. Dat zegt hij in elk geval.
1: Ja, blijf vooral luisteren.
0: En ja, tot straks. Wij gaan beginnen met ons top 40 blok. En dat is Double Bob en Note to Yourself.

0: mooier dan het was.
1: Tja, Bente, met hoogtevrees. Heb jij hoogtevrees, Sanne?
2: Nee, ik heb geen hoogtevrees.
1: Gelukkig.
2: Gelukkig niet. Weet je wat ik wel heb?
1: Nee.
2: Ik heb een fragment meegenomen.
1: Oké, laat eens horen.
2: Ja, het is namelijk het G-debat in Horst gaat mogelijk naar Brussel. Voorzitter Jeroen Gommans maakte dit dinsdagavond bekend tijdens de 6e editie van het debat. Het G-debat zal deze groep een stem geven in de samenleving. Eerder trok het debat al naar het provinciehuis in Den Haag.
1: Excuus.
2: Wanneer Brussel aan de beurt is, dat wordt nog niet uitgezocht. Maar ik heb dus een fragment waarin alles wordt uitgelegd.
1: Ja, en ik ga hem nou starten.
3: Voor je eigen belangen opkomen met een handicap. In het gemeentehuis van Horst aan de Maas gebeurde dat dinsdagavond voor de 6e keer met het G-debat. En wat dat succesvolle debat inmiddels heeft opgeleverd?
4: Ja, er zijn heel veel dingen die we bereikt hebben. Ik kan er een paar ook hoogtepunten uitnoemen. Bijvoorbeeld 27 augustus zijn we bij de minister Stek op bezoek gegaan om ons verhaal te delen waar wij tegenaan lopen. En we gingen eigenlijk voor de missie, voor een landelijk G-debat in Nederland. En de minister heeft ons eigen opdracht gegeven om verder te praten met Kamerleden. En we zijn ook, we gaan ook nog naar Brussel als het goed is. We gaan nog naar Brussel, een keer, ik weet niet wanneer. Gaan we nog uitzoeken wanneer we dat gaan doen.
3: De groep van het G-debat hoeft niet meer de provincie in, want met de gedeputeerde van provincie Limburg komt deze ook gewoon naar de groep toe.
5: Nou, ik vind het belangrijk in de hele provincie Limburg, ja, dus niet alleen hier in de gemeente Horst en Maas, in de hele provincie Limburg, dat iedereen mee kan doen. Ik heb toen ik gedeputeerde was, heb ik duidelijk gezegd in het dialect, ik huurdig, ik zeendig, ik deester toe. En dat betekent, met een heel chic woord, participatie. En dat betekent voor heel veel groepen, dus ook mensen met een licht verstandelijke beperking. En die mensen, als ze graag een stem willen hebben om te vertellen hoe dat zij graag in die maatschappij willen meedoen, vind ik dat u daar naar moet luisteren, wat de behoeften zijn van die mensen.
3: Opkomen voor je eigen belangen dus, waarbij deelnemers ideeën met zich meebrengen die niet altijd gehoord worden.
6: Puur ook veiligheid op straat, de ondersteuning die wij nodig hebben en niet eerst ons vast laten lopen en dan pas gaan helpen.
7: Ah, oké, dus je bent eigenlijk een klein beetje teleurgesteld in 6 jaar G-debat?
6: Ja, eigenlijk wel.
7: Zijn er ook mooie dingen uit terechtgekomen waarvan je zegt, dat is eigenlijk wel heel goed gegaan?
6: Ja, zeker. We zijn met de gemeente ook een paar keer naar Limburgs parlement geweest. We hebben nu een uitzicht naar het Brusselse parlement. Dus er worden ook wel leuke dingen met ons ondernomen. Waar we veel van mogen leren.
3: De provincie, Den Haag en binnenkort dus ook het Europees parlement in Brussel. Maar voorzitter Jeroen blijft ambities hebben.
4: Mijn grote droom is van dat iedereen mag meedoen. Iedereen moet gezien worden. Het moet niet in een hoekje worden geduwd van bij een vereniging, bij sportvereniging of weet niet. Deze doelgroep verdient ook een kans. Geef ze een kans. Want als je een kans geeft, dan horen ze er ook bij. Als je niet de kans geeft, is de kans groot dat ze daar in een klein hoekje en dat wij horen. We horen niet gehoord.

0: Ja, Robinese blijven lopen. Sanne, heb je nog nieuws?
1: Ja, ik heb zeker nieuws meegebracht. Er is namelijk een uitspraak over het steekincident afgelopen juli in Meijl. Je hoort het zo meteen om 12:30.

0: Ja, dan ben ik er vandaag met het nieuws voor jullie. Er is namelijk geen vervolging na steekincident in Meijers Flexhotel. De vrouw die haar partner afgelopen juli verwondde met een mes, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie seponeert de zaak wegens onvoldoende onderzoeksmogelijkheden. Getuigen die ontbraken en beide werkten niet mee. Ook hun verblijfssituatie bemoeilijkte het onderzoek verder. Rond het Flexhotel loopt daarnaast een bestuursrechtelijke kwestie. Het CDA in Horst stelt vragen over woningbouwambities in Horst. Aanleiding zijn uitspraken van gedeputeerde Teuns. Volgens Teuns zijn de Limburgse ambities mogelijk te hoog. Vooral kleinere gemeenten zouden ambities moeten bijstellen. Horst wil de komende 10 jaar bouwen. Het gaat om 3000 nieuwe woningen. Het CDA wil vasthouden aan die woningbouwambitie. Dan is er nog meer nieuws uit de Horsterpolitiek. Wethouder Roy Bouten heeft namelijk gevoelens voor raadslid Salwa Sobat, ook uit Horst. Samen willen zij die gevoelens verder gaan verkennen. Bouten heeft dit zelf gedeeld met de gemeenteraad. Hij wil privé en politiek gescheiden houden. En daarover zijn binnen de fractie afspraken gemaakt. Ook een integriteitsscan adviseerde transparantie en rollenscheiding. Dan is er nog nieuws uit de sportwereld. PEC 20 en Helden die treffen elkaar zaterdagavond. Beide teams strijden om 3 competitiepunten. Ook lokale eer staat daarbij natuurlijk centraal. De rivaliteit zorgt voor extra spanning zaterdag. Veel spelers en supporters die kennen elkaar persoonlijk. De aftrap is zaterdagavond om 6:30. Dan gaan we door met het weerbericht. Zaterdag blijft het waarschijnlijk droog met geregeld bewolking en de temperaturen rond 21 graden. Zondag wordt het duidelijk natter. Vooral in de ochtend is er kans op regen. Later wordt het waarschijnlijk droger en het wordt ongeveer 20 graden die dag.
1: Sanne, zijn er nog verkeersinformatie? Is er nog verkeersinformatie?
0: Nee, er staat enkel alleen een flitser als je van Venlo naar Venray rijdt op de A73.
1: Goed, mensen, wij gaan verder met ons volgende nummer. En dat is Austin van Dasha. Kom ze.

0: De Kingdom of Fear, daar krijg je toch echt goede zin van, hè? Hey, ik heb een fragment voor jullie klaarstaan. Burgemeester Bob Forstemans was namelijk afgelopen week te gast in onze studio en vertelde daar niet te kunnen wachten met maatregelen tegen bosbranden.
1: Openbare orde veiligheid. Nou, we komen uit een hele droge zomer met veel bosbranden. Nou, heel bekend is natuurlijk ook wat in Venray, gemeente Venray heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Maar al wat verder terug, we hebben natuurlijk ook de hele grote brand gehad in de Helderse bossen. Mm-hmm. Waar we met Chinook-helikopters nog zijn geholpen om de brand te blussen. En ook in de afgelopen zomer hebben er een aantal keren daar brandjes plaatsgevonden. Ja.
2: Ik zag in het coalitieakkoord dat er tussen 2026 en 2030 was het plan, er moet een gedegen plan zijn in geval van rampen. Ja. En er stond ook met nadruk bij eventueel branden.
1: Ja.
2: Toen dacht ik bij mezelf, nou, we kunnen niet wachten tot 2030, want het, is, ja, het is aan de orde van de dag. In hoeverre, hoe is dat gegaan, Aldi? Hoe ging dat?
1: Ja, nou, misschien geluk bij een ongeluk. Eigenlijk ook voor mijn aantreden al zat in de pen dat we specifiek voor het gebied Helderse Bossen een veiligheidsplan aan het maken waren. Ja. Dat is ook anderhalf jaar geleden hebben we dat ook vastgesteld als college. En daar stonden gefaseerd een aantal maatregelen in die we wilden gaan uitvoeren om bosbranden te voorkomen. En dan moet je denken aan enerzijds een informatievoorziening, de bewoners in het gebied goed informeren, maar anderzijds ook gewoon heel fysiek maatregelen nemen om te voorkomen dat er brand ontstaat of dat het zich kan verspreiden.
2: Ja.
1: Nou, eigenlijk door de brand, zeg maar, de grote brand in de Helderse Bossen, hebben we een aantal zaken uit die plannen naar voren gehaald. En heel concreet, dat is nu ook zichtbaar, zie je dat we, as we speak, op dit moment in de Helderse Bossen bezig zijn met tractoren om daar paden te verbreden, bomen te kappen, paden te verharden.
2: Ja.
1: Om daarmee het bos, waarvan de brandweer ons ook echt heeft aangegeven van, nou, het moet beter bereikbaar zijn. Er zijn plekken waar we heel moeilijk kunnen komen en dus moeilijk de brand snel kunnen bestrijden. Dat hebben we inmiddels echt in gang gezet en daar communiceren we ook over.

0: VLSP2. Hey, van Sam Jur, de nieuwste plaat is dat.
1: Waar staat dat eigenlijk voor, dat PT2?
0: Dat zou ik echt niet weten.
1: Oké, nee. Voor de volgende keer.
0: Ja. Hey Twan, hoeveel weet jij eigenlijk van dinosaurussen?
1: Ja, wat weet ik van dinosaurussen? Even denken. Het zijn geen zoogdieren, het zijn reptielen. Ze leggen eieren. 66, 70, ik denk 70 miljoen jaar geleden is er een meteoriet neergestort op de aarde. Toen gingen alle planten, er was zo'n grote stof op de aarde, dat alle planten zijn afgestorven. Dus de dinosaurus stierven ook.
0: Oh.
1: En je hebt volgens mij het Jura-tijdperk, het Krijt-tijdperk en nog één tijdperk. Dat ben ik even kwijt. Maar dat weet ik een beetje van dinosaurussen. En dat ze heel groot waren.
0: Dus eigenlijk kan ik daar wel uit opmaken dat jij een liefhebber bent, toch?
1: Ja, van Jurassic Park ben ik een liefhebber. Ja, laat ik het zo zeggen, de film.
0: Ja, hey, voor liefhebbers van dinosaurussen, die kunnen zaterdag namelijk terecht in Ospel. Want paleontoloog Maarten de Rijke geeft daar lezingen. Hij vertelt over de nieuwe opgravingen en dino-onderzoek. En ook gefossiliseerde eieren en embryo's, die komen voorbij. De lezingen beginnen om 2:30 en 3:00. En ze vinden plaats bij het Pilpodium in Ospel. Dus is een keer wat anders als muziek, maar een lezing over dinosaurussen. De entree, dat is een vrijwillige bijdrage. Dan kun je vanaf vandaag de najaarskermis in Horst gaan bezoeken. Deze duurt tot maandag. En in Kessel wordt er dit weekend weer flink gecrossed tijdens de nachtcross.
1: Ja, Sanne, dit is wel een beetje lastig. Vanuit Helden naar Kessel is nou een beetje moeilijk. Hè? De Helderse of Kesselse weg is afgesloten. Dus mensen houden daar rekening mee. Maar ga eens kijken op de Helderse weg in Kessel.
0: Ja. Dan is er zondag nog van 11:00 ochtends tot 5:00 middags een jaarmarkt in Bezel. En die valt samen met de opening van het centrum van Offenbeek.
1: Ja, dat waren alweer de agendaberichten. Is jouw agendabericht er nog niet bij of zit het er niet bij? Laat het ons weten, dan nemen we dat de volgende keer ook mee.
0: Ja, zeker weten. Hebben we nog muziek, Twan?
1: Zeker. We gaan draaien. Adamski, uit Amsterdam natuurlijk. Killer, komt-ie.

0: Adamski met Killer was dat. Ik krijg zojuist nog een bericht binnen van de redactie dat er meer dino-nieuws te melden is.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, want Kasteel de Keverberg presenteert een prehistorische wereld in een interactieve dino-tentoonstelling. En daar kun je al vanaf morgen naartoe. Dus als het op zondag slecht weer is, nou, en je hebt niks te doen, ga je lekker naar Kasteel de Keverberg en dan ga je naar de dinosaurussen kijken. En dat kan nog.
2: Houd je aan!
1: Ja, ga verder.
0: Woensdag 30 december.
1: Ja, sorry. Ja, deze intro is altijd een beetje lastig, Sanne. Dus ik weet niet. Dus we gaan even luisteren naar Beckenbauer net voor 1 uur. Ja.

0: Ja,
1: wirklich.
0: De party die gewint, Beckenbauer en Marleen Rutten. Ja, voordat we weer gaan stoppen met onze uitzending voor vandaag, Sanne. Ja, maandag, dan hebben we natuurlijk een nieuwe uitzending. Maar ja, wat ga jij dit weekend eigenlijk? Heb je nog speciale plannen?
2: Nee, eigenlijk niet. Het is jammer dat het zondag zo slecht weer wordt. Hè? Want morgen dan ben ik eigenlijk gewoon aan het werk. Mm-hmm. En zondag, ja, dan heb ik eigenlijk nog geen plannen. Of een binnenspeeltuin, of misschien toch lekker naar buiten als het zo
0: of
2: weer is.
0: Of naar Kessel.
2: Ja, dat kan inderdaad ook, naar de Nachtcross.
0: Bijvoorbeeld, of naar de dinosaurussen in het kasteel.
2: Oh ja, nee, daar ga ik echt helemaal niks mee. Maar
0: de Nachtcross, dan denk je wel wat?
2: Ja, dat vind ik dan wel weer wat hebben.
0: Oké,
2: ja.
0: Dus dat is dan van zaterdag op zondag, 's nachts, hè?
2: Ja, dat is waar. Hey Twan, maar jouw muziekkeuze, ga jij dit weekend nog naar de slagerparty?
0: Nee. Ik ga niet naar de slagerparty. Ik heb nog een verjaardag vandaag. En verder in het weekend niet zo heel veel spannende plannen. Dus ik denk dat we het gewoon rustig aan doen.
2: Geen camperweekendje gepland?
0: Geen camperweekend gepland. Nee. Dus af en toe. Je moet ook een beetje, het weer moet ook een beetje meezitten. En het is altijd moeilijk van tevoren te kijken. Want de ene keer dan valt het mee en de andere keer valt het tegen. Dus geen camper.
2: Er is niks zo voorspelbaar als het weer, hè?
0: Goed. In elk geval, mensen, dankjewel voor het luisteren. Een heel fijn weekend. Een beetje lief zijn voor elkaar. En Sanne en ik, we horen elkaar weer volgende week.
2: Ja, tot volgende week.

0: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachten behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Chivay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Plutosport. Stiks, schoenen en kleding. Plutosport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Plutosport. Plutosport. Dat is makkelijk scoren.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Paul Verstegen met het LA Nieuws. Burgemeester Roel Wever heeft het veiligheidsrisicogebied in de wijken Heerlerheide Passart en Vrieheide de Stak verlengd tot half december. Daardoor kan de politie in het gebied preventief blijven fouilleren. Volgens de gemeente is de maatregel nog altijd nodig vanwege aanhoudende overlast en veiligheidsproblemen. De maatregelen zijn ingevoerd nadat bewoners tijdens de zomervakantie klaagden over overlast door jongeren en gevoelens van onveiligheid. De afgelopen weken zijn meerdere mensen aangehouden en extra camera's geplaatst. Bij controles vond de politie onder meer messen en een schroevendraaier. Bloedbank Sanquin test donoren vanaf vandaag ook in Limburg op het West-Nijl-virus. De bloedbank doet dit in heel het land, met uitzondering van Groningen, Friesland en Drenthe. Gisteren werd bekend dat een persoon is overleden na het West-Nijl-virus te hebben opgelopen. De persoon was besmet geraakt door een bloedtransfusie. Het West-Nijl-virus is over het algemeen ongevaarlijk voor mensen, maar voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kan het wel levensbedreigend zijn. In Limburg zijn er tot nu toe geen besmettingen met het virus geconstateerd. De Maastrichtse radio- en tv-presentator Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste aflevering van het programma Kassa. Dat vertelde de huidige presentatrice van het programma, Amber Kortzorg, gisteravond in de talkshow Pauw en de Wit.
1: Ik ben natuurlijk nu in verwachting en Felix Meurders, de nestor van Kassa, inmiddels 80 jaar oud, hij maakt nog steeds radio, maar die gaat de allerlaatste aflevering presenteren en overnemen van mij. Ja, ja, dus de cirkel is rond. Die is op 5 december. Ja. Pakjesavond.
0: Felix Meurders presenteerde het consumentenprogramma voor het eerst in 1989 en droeg het stokje in 2011 over. De KRO-NCRV-serie Carnavalskampioenen, waarin Lex Willekens uit Weert wordt gevolgd, is genomineerd voor de televisiering Jeugd. In de driedelige documentaire serie wordt de 11-jarige Lex gevolgd vanaf het moment dat hij dit jaar werd uitgeroepen tot jeugdprins van de Weerter carnavalsvereniging De Rocksterkers. De winnaar wordt op 8 oktober bekendgemaakt tijdens de televisiering Gala in Carré in Amsterdam. Het weer, het wordt vandaag wisselend bewolkt met opklaringen. Er kan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen in Limburg blijft het droog. Tijdens zonnige perioden wordt het zo'n 20 graden.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden, maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen, is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter. Yeah!

0: Ja, dat was Linda Ronstadt en It's So Easy.
1: Muziek van toen en nu. Dit is Happy Hour op Omroep BNM. Met Joeri Buijs en Twan van Enkevoort.
0: Ja, woensdag 16 september. Tijd voor weer een nieuwe editie van Happy Hour hier op Omroep PNM. Met een uur vol muziek uiteraard. Twan, voordat we echt gaan losbarsten. Heb jij iets te doen toevallig op zondag 4 oktober? Het duurt nog heel even, maar ja goed, we kunnen maar op tijd zijn.
2: Dat begint... niet dat ik zo weet.
0: Niks te doen op, 4 oktober. Ja, kijk maar eens even in je agenda, want dat zou nog wel eens een hele leuke... Dan heb ik even de volgende vraag. Ja, laten we het zo zeggen. We hoeven niet alles prijs te geven. Maar jij komt uit Meijo.
2: Ja, dat klopt.
0: En een groep Meijonaren, die mag op die dag naar de studio voor de postcode loterij van Miljoenenjacht. Want misschien ben jij dat wel van. Ja, ik weet niet of dat je al de brief al hebt gezien eventueel thuis. Maar een groep Meijonaren mag naar Miljoenenjacht.
2: Ja, dat klopt. En weet je wanneer dat die opnames zijn?
0: Ja, we moeten doen alsof dat het op 4 oktober is. Oh, het is altijd live op tv.
2: Nee, dat weet ik wel. Hè? Ja, ik heb zeker wat te doen, want ik ga er namelijk naartoe.
0: Oh ja, oké. Okay. Met jou als deelnemer of met jou verwante deelnemer?
2: Nee. Mijn moeder is een van de gelukkigen. Dus we mogen lekker naar de studio. Ik heb er ook heel veel zin in.
0: Wat leuk zeg. Ja, ik heb me altijd al afgevraagd. Hoe is dat nou daar?
2: Ja, ik weet het niet. Ik ga gewoon mee als buddy natuurlijk. En ik sta er gewoon gezellig. En,
0: ja, leuk.
2: Dus er gaat echt een bus, iets van, ja, ik weet even niet uit mijn hoofd, rond de 40, 50 man.
0: Ja, mooi man. Ja, dat is inderdaad wat ook gezegd wordt al in Meijo. We gaan met bussen die kant op en nou ja, we zien het allemaal wel. Maar Meijo heeft er wel zin in, heb ik
2: het
0: idee.
2: Ja, zeker. En mijn moeder heeft er ook zin in. En ik vind het sowieso leuk een keer samen iets met mijn moeder te doen. Dus dan heb ik een kans om lekker een dagje met mijn moeder, hopelijk voor een leuk prijsje te gaan.
0: Nou, dat zou mooi zijn, toch? Inderdaad,
2: ja. Zeker.
0: Ja. Goed, dat duurt nog heel even dan. 4 oktober dus. Maar het wordt op een andere dag opgenomen. Het is niet live, hè, mensen, Miljoenenjacht. Voor het geval in de winter. Het is niet live. Dat duurt nog even 4 oktober. Maar happy hour is at the moment. Wat
2: zeker
0: gaan we doen?
2: We hebben heel leuke dingen te doen. Wij gaan vandaag hebben leuke cover vers origineel. We hebben een mooie verborgen parel. We gaan het hebben over fake muziek. Dus die is wel interessant. En natuurlijk gaan we ook weer op reis met ons favoriete vervoermiddel. Maar muziek van de Luminars die is onderweg. Na deze van Two Brothers on the Fourth Floor. Dream.

0: De Lumineers en Ho Hey.
1: Wordt het de cover of het origineel?
0: Ja, dat is waar we het over gaan hebben. We stellen één keer in de zoveel tijd in onze rubriek cover versus origineel natuurlijk die vraag. Is het de cover of hebben we het toch over een originele plaat? Want er vallen heel veel nummers te bedenken die gecoverd zijn. En dan leggen wij degene voor waarvan wij vragen, is het de cover of is het het origineel? Met vandaag een echte danceklassieker uit 1999. Tenminste... De cover is uit 1999.
2: Ja, precies dat.
0: Ja, nee, want daar gaan we al. Waar komt het origineel?
2: Ja, het origineel is uit 1984. Het is een nummer van Nick Cashew, als ik het goed uitspreek.
0: Ja, dat geloof ik wel.
2: Is toen echt wel een Britse zanger. Heeft een mooie hit gehad met The Riddle. Waar het over gaat, dat weet ik eigenlijk niet. Het is een beetje een warrig nummer met... het is een beetje raadsbaar eigenlijk het nummer over gaat. Het is een niet samenhangend verhaal.
0: Nee.
2: Maar dat maakt voor de muziek eigenlijk niet uit. Hè? Je kan iets in elkaar zetten qua tekst waar nergens op slaat eigenlijk. En toch een hitscore. Nou, dat was in 1984 ook zo. Maar wat jij zegt, in 1999 is er echt wel een echte danceklassieker ontstaan. Door deze... artiest eigenlijk. En dat is het nummer wat we gaan draaien.
0: Ja, Gigi D'Agostino, hè? Italiaanse DJ, die dus zijn herkenbare dance sound in The Riddle legde en daarmee eigenlijk een wereldhit teweeg bracht. In Nederland kwam het tot de vierde plaats in 2022. Of 2002, sorry. Dat is toch niet slecht, hè? Uiteraard een vierde plaats. Maar goed, het is dus eigenlijk wel een beetje, aangezien je het ook over die tekst had, een raadsel waar geen oplossing voor gevonden lijkt te worden. Maar het is wel een echte klassieker, en in dit geval dus de cover van het origineel. Gigi D'Agostino met The Riddle. Is daar de uitkomst van.

0: Romanesse en het roeie kliet. Ook een klassiekertje natuurlijk in deze regio. En dus ook zeker op Omroep PNM.
1: Doe eens gek, omdat het kan.
0: Ja, Twan, je vertelde mij net een verhaal. Of je liet me eigenlijk iets horen, beter gezegd. Je kwam iets tegen, hè, op internet.
2: Ja, ik kwam op Instagram, op een kanaal kwam ik een nummer tegen. Enter Sandman.
0: En van Metallica. Van,
2: ja, dat dacht ik. Van, hé, hey, wat is dat? Ik ging eens kijken. Bleek het gewoon fake muziek te zijn.
0: Net muziek, gewoon
2: ja,
0: fake.
2: Ja, net muziek, inderdaad. Geen echte muziek. En nou ben ik eens gaan verder gaan kijken. Wat is dat dan eigenlijk, hè? Ja. Die fake muziek? Ja. Nou, dat is een kanaal, die brengen nummers uit. En die nummers die worden gegenereerd, hè, gemaakt dus, door AI. En wat doen ze dan? Dan pakken ze een artiest, in dit geval Metallica, met Enter Sandman. En die gaan ze dan verouderen. Hè? Bijvoorbeeld, maak er een nummer van de jaren 60 in dit geval. Nou, dat nummer heb ik geluisterd. En eigenlijk best wel een leuk nummer. Maar
0: ja,
2: het is niet echt.
0: Ja, oké. Okay.
2: Het
0: is een bestaand nummer, daar maken ze een AI-versie van en dan krijg je bijvoorbeeld dit. Ja, je herkent duidelijk Metallica en Enter Sandman.
2: Toch grappig eigenlijk. Ja, aan de ene kant vind ik het grappig, aan de andere kant moeten we het zeker niet gaan draaien. Dat gaan we ook zeker niet doen. Want
0: nee.
2: Je moet wel de artiesten eren die de eer toekomt. Dus we gaan ook wel Metallica draaien. En, maar ja, ik denk dat we dat vaker gaan zien. Dat je nepnummers gaan horen. En soms ga je hem afvragen, zonder dat je het weet, van is het nou een echt nummer of is het gewoon een nepnummer? Maar wil niet zeggen dat je het nepnummer niet mooi mag vinden. Hè?
0: Nee, dat is zeker waar. Maar goed, ja, meestal is het origineel toch de beste.
2: Tuurlijk.
0: Dat geldt dus ook wel degelijk voor deze van Metallica en Enter Sandman. Absoluut geen fake music, deze variant. Mocht je daar toch van houden, dan kun je hem eens opzoeken op Insta. Dit is het origineel.

0: Ja, Ring My Bell van Ains.
1: En dan gaan we naar ons favoriete vervoersmiddel.
2: Time after time. Waar brengt de tijdmachine ons vandaag heen?
1: Ja, hij moest even op gang komen, die tijdmachine. Ja. Maar hij is er.
0: Soms duurt het even.
1: We hebben hem natuurlijk onlangs het bereik een beetje vergroot. Dus dan krijg je af en toe even zo'n storing.
0: Ja, is hij echt aan het zoeken. Maar hij heeft wel iets gevonden. Namelijk,
1: ja, fijn, het is gelukt.
0: Hij is beland op november 2015.
1: Oh, maar daar hadden we hem precies naar opgereikt.
0: Ja, precies. Dus we ook wel jongere nummers hebben. En ja, niet het minste, moet ik eerlijk zeggen. Er komt Adele uit met Hello.
1: Oh, kijk, dan gaan we een paar mensen even heel blij maken,
0: ja,
1: denk ik.
0: Zeker,
1: met dit nummer.
0: Een klassieker. Maar wat ik zie hier, die heeft de hele maand is die op nummer 1 gestaan. Dus,
1: ja, ze heeft het de hele maand november volgehouden. Want we zoeken hem dan natuurlijk even snel even wat statistieken op. Als we de bestemming van de tijdmachine ontdekt hebben. Adele stond van 31 oktober. Dus net een weekje, een dag voor november, stond hij tot aan 28 november op 1. En vanaf 5 december neemt Justin Bieber het stokje van nummer 1 het over met Sorry.
0: Sorry kun je wel zeggen.
1: Ja.
0: Voor Justin Bieber. Want wij zien nu ook dat in oktober, wie stond er toen op 1 met welk nummer?
1: Ja, Justin Bieber met What Do You Mean. Dus,
0: ja, dat is wel leuk, hè?
1: Ja, dat is wel. Die stond trouwens sinds 19 september stond hij op 1. Dat heeft hij toen 6 weken volgehouden. Toen had Adele het even de eer om nummer 1 te zijn. En toen pakte Justin Bieber het weer over.
0: Ja,
1: dus ze hebben een stijfje gewisseld daar op die plek. Maar het is natuurlijk wel gewoon een tijdloze klassieker. En volgens het eigenlijk.
3: Hello.
1: Ja, nou dat. Hallo, doei.

Ja, wat leuk om deze plaat weer te horen van Everything But The Girl, Missing. En dan de Top Cherry Club Mix hoorde je in Happy Hour. We gaan verder met Te Pau en China In Your Hand. En zo dadelijk de verborgen parel. Everything.

0: De verborgen parel.
1: Ja, we gaan met de verborgen parel naar Miley Cyrus uit 2013 met het nummer We Can't Stop. Aanleiding is dat ze in het nieuws was dat ze haar achternaam heeft geschrapt uit haar artiestennaam. Hè? Ja. Dat is opmerkelijk. Ze noemt zichzelf voortaan Miley, en zonder Cyrus dus.
2: Ja, inderdaad. Op haar website en op haar social media accounts is haar naam al aangepast. Dus Miley volledig in hoofdletters voluit geschreven. En dat zorgde al meteen voor speculatie bij fans. Ja, hè? Want dat gaat natuurlijk meteen op volle toeren. Die dachten dat het een aanwijzing was voor nieuwe muziek. En daar hadden ze ook nog gelijk in, want de komende vrijdag komt Miley's nieuwe album uit. En daar zitten echt wel weer heel veel mensen op te wachten, denk ik.
1: Ja, dat zeker. En in 2013 liet ze al tracks als Wrecking Ball en We Can't Stop horen dat ze niet meer langer het Disney-sterretje van Hannah Montana wilde zijn.
2: Daar blijft ze toch aan herinnerd worden.
1: Ja, precies. En onze parel van vandaag, We Can't Stop, gaat over vrijheid, feesten en vooral het doen waar je zelf zin in heeft. En Miley zei zelf dat het nummer destijds een nummer was waar ze destijds stond in het leven, zeg maar. Ja. En eigenlijk wat ik ook wel een leuk feitje vind over dit nummer is dat het nummer gebaseerd is op een hip-hop klassieker uit 1985. La di da di, moet ik zeggen.
2: Zo gaat ie.
3: You know what? Your peep is la di da di. We like the party. We don't cause trouble. We don't bother nobody. We're just some men that's on the mic. And when we rock up on the mic, we rock the mic.
2: Ja, het heeft ook wel iets.
1: Ja, dat is echt leuk. Ik vind het echt een leuk stukje. Ja.
2: Ja, nou goed. Dit was dus, daar is dus iets van het nummer terug te horen. Want 13 jaar geleden leidde dit nummer, en dan hebben we het dus over We Can't Stop, een nieuwe fase in Miley's carrière in. Carrière in. En nu zorgt ze dus met haar artiestennaamsverandering wellicht tot weer een nieuw hoofdstuk. Dit is We Can't Stop uit 2013. Oh, dat is Will Smith. Hier komt Miley Cyrus met We Can't Stop uit 2013.

0: Dat was Doe Maar met De Eerste Keer. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze uitzending van Happy Hour. Het was wel weer een lekker uurtje, hè? Veel variatie in de muziek.
1: Het was zeker een lekker uurtje. En ik vond onze parel die je uitgezocht had, daar kan ik wel van genieten.
0: Nou, we hebben eigenlijk meerdere parels gehoord vandaag. Dus ze gaan misschien ooit nog wel een keer terugkomen.
1: Ja, zeker. En ook aan de luisteraars. Als jij iets in wilt dienen, een plaatje, een verzoekje, een toeschekplaat, een leuke eendagsvlieg, wat dan ook, ga naar onze Instagram, happyhourpm, en dien vooral muziek. Het maakt niet uit wat, wij gaan voor jullie draaien.
0: Helemaal goed, doe dat dus vooral. En als dat je een vraag hebt of een compliment of bakken vol kritiek, kan ook allemaal onze kant op natuurlijk. Sluiten wij af met U2 en Pride in the Name of Love. Fijne woensdagavond en heel graag tot volgende week in Happy Hour op Omroep PNM.

0: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijk in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Paul Verstegen met het LA Nieuws. Burgemeester Roel Wever heeft het veiligheidsrisicogebied in de wijken Heerlerheide Passart en Vrieheide de Stak verlengd tot half december. Daardoor kan de politie in het gebied preventief blijven fouilleren. Volgens de gemeente is de maatregel nog altijd nodig vanwege aanhoudende overlast en veiligheidsproblemen. De maatregelen zijn ingevoerd nadat bewoners tijdens de zomervakantie klaagden over overlast door jongeren en gevoelens van onveiligheid. De afgelopen weken zijn meerdere mensen aangehouden en extra camera's geplaatst. Bij controles vond de politie onder meer messen en een schroevendraaier. Bloedbank Sanquin test donoren vanaf vandaag ook in Limburg op het West-Nijl-virus. De bloedbank doet dit in heel het land, met uitzondering van Groningen, Friesland en Drenthe. Gisteren werd bekend dat een persoon is overleden na het West-Nijl-virus te hebben opgelopen. De persoon was besmet geraakt door een bloedtransfusie. Het West-Nijl-virus is over het algemeen ongevaarlijk voor mensen, maar voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kan het wel levensbedreigend zijn. In Limburg zijn er tot nu toe geen besmettingen met het virus geconstateerd. De Maastrichtse radio- en tv-presentator Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste aflevering van het programma Kassa. Dat vertelde de huidige presentatrice van het programma, Amber Kortzorg, gisteravond in de talkshow Pauw en de Wit.
1: Ik ben natuurlijk nu in verwachting en Felix Meurders, de nestor van Kassa, inmiddels 80 jaar oud, hij maakt nog steeds radio, maar die gaat de allerlaatste aflevering presenteren en overnemen van mij. Ja, ja, dus een cirkel is rond. Die is op 5 december, ja, pakjesavond.
0: Felix Meurders presenteerde het consumentenprogramma voor het eerst in 1989 en droeg het stokje in 2011 over. De KRO-NCRV-serie Carnavalskampioenen, waarin Lex Willekens uit Weert wordt gevolgd, is genomineerd voor de televisiering Jeugd. In de driedelige documentaire serie wordt de 11-jarige Lex gevolgd vanaf het moment dat hij dit jaar werd uitgeroepen tot jeugdprins van de Weerter carnavalsvereniging De Rocksterkers. De winnaar wordt op 8 oktober bekendgemaakt tijdens de televisiering Gala in Carré in Amsterdam. Het weer, het wordt vandaag wisselend bewolkt met opklaringen. Er kan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen in Limburg blijft het droog. Tijdens zonnige perioden wordt het zo'n 20 graden.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder PRO, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat die tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Paul Verstegen met het LA Nieuws. Burgemeester Roel Wever heeft het veiligheidsrisicogebied in de wijken Heerlerheide-Passart en Vrieheide-De Stak verlengd tot half december. Daardoor kan de politie in het gebied preventief blijven fouilleren. Volgens de gemeente is de maatregel nog altijd nodig vanwege aanhoudende overlast en veiligheidsproblemen. De maatregelen zijn ingevoerd nadat bewoners tijdens de zomervakantie klaagden over overlast door jongeren en gevoelens van onveiligheid. De afgelopen weken zijn meerdere mensen aangehouden en extra camera's geplaatst. Bij controles vond de politie onder meer messen en een schroevendraaier. Bloedbank Sanquin test donoren vanaf vandaag ook in Limburg op het West-Nijl-virus. De bloedbank doet dit in heel het land, met uitzondering van Groningen, Friesland en Drenthe. Gisteren werd bekend dat een persoon is overleden na het West-Nijl-virus te hebben opgelopen. De persoon was besmet geraakt door een bloedtransfusie. Het West-Nijl-virus is over het algemeen ongevaarlijk voor mensen, maar voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kan het wel levensbedreigend zijn. In Limburg zijn er tot nu toe geen besmettingen met het virus geconstateerd. De Maastrichtse radio- en tv-presentator Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste aflevering van het programma Kassa. Dat vertelde de huidige presentatrice van het programma, Amber Kortzorg, gisteravond in de talkshow Pauw en de Wit.
1: Ik ben natuurlijk nu in verwachting en Felix Meurders, de Nestor van Kassa, inmiddels 80 jaar oud, hij maakt nog steeds radio, maar die gaat de allerlaatste aflevering presenteren en overnemen van mij. Ja, ja. Dus een cirkel is rond. Die is op 5 december. Ja. Ja, pakjesavond.
0: Felix Meurders presenteerde het consumentenprogramma voor het eerst in 1989 en droeg het stokje in 2011 over. De KRO-NCRV-serie Carnavalskampioenen, waarin Lex Willekens uit Weert wordt gevolgd, is genomineerd voor de televisiering Jeugd. In de driedelige documentaire serie wordt de 11-jarige Lex gevolgd vanaf het moment dat hij dit jaar werd uitgeroepen tot jeugdprins van de Weerter carnavalsvereniging De Rocksterkers. De winnaar wordt op 8 oktober bekendgemaakt tijdens de televisiering Gala in Carré in Amsterdam. Het weer, het wordt vandaag wisselend bewolkt met opklaringen. Er kan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen in Limburg blijft het droog. Tijdens zonnige perioden wordt het zo'n 20 graden.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Caribbean, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
3: Even lekker erop uit? Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.

0: Een hele goede middag. Je luistert naar de PNM Top 15, de lijst met de populairste nummers van dit moment. Het komende uur tel ik ze weer met jou af. Richting de klok van 6 uur krijg je van mij ook nog eens een keer de tip van de week. Een nummer dat wellicht in een van de volgende weken in onze lijst staat. Gooi die volumeknop open en geniet van de PNM Top 15.
1: PNM Top 15, nummer 15.

0: duidelijk op zijn retour van 12 komende 15 weken in de lijst. En op 15 geëindigd deze week. Wellicht de laatste keer dat we hem horen, althans in dit overzicht. We gaan naar nummer 14. Op 14 blijven staan Carol G en Bruno Mars met Still.
1: Nummer 14.
0: Van 12 komende 15 weken in de lijst. En op 15 geëindigd deze week. Wellicht de laatste keer dat we hem horen, althans in dit overzicht. We gaan naar nummer 14. Op 14 blijven staan Carol G en Bruno Mars met Still.
1: Nummer 14.

0: I still love you. Carol G en Bruno Mars met Still. Op het einde van de lijst, op nummer 14. We gaan naar nummer 13. Sommelier met Fields, part 2.
1: Nummer 13.

0: Sommieu timmert weer aan de weg met hun opvolger van al die successen die ze al gemaakt hebben. Met Fields Part 2 in dit geval. 2 weken in de PNM Top 15. We gaan naar nummer 12. Ook daar weer een zomersnummer. We kennen hem allemaal, hè. Middels dit nummer, Zwoele Zomernachten, Rutger van Barneveld. 6 weken in ons overzicht en nu op...
1: Nummer

0: Afgelopen dinsdag hadden we nog te zwoele zomernachten, maar die temperaturen zijn nu echt wel voorbij. We gaan naar nummer 11 en dan zien we Alex Warren staan met Passenger.
1: Nummer 11.

0: Alex Warren met Passenger op nummer 11 blijven staan. Voordat we naar de top 10 gaan, even een recap. De nummers 15 tot en met nummer 11 heb je later ingeschakeld. Je luistert naar de PNM Top 15. Op nummer 15 staat Justin De Wild met Cheerio. Op 14 blijven staan Karol G en Bruno Mars met Still. Op nummer 13 ook stationair Sommelier met Fields Part 2. Rutger van Barneveld ook op zijn retour met zijn zwoele zomernachten. En zojuist hoorde je Alex Warren met Passenger. Ook hij is blijven staan op nummer 11 in dit geval. Goed, de top 10 staat klaar. Ik zie Stella Lively staan met Boston, Ella Langley, You Girl en Shakira. Maar zeker ook The Bossa en Teddy Swims. Allemaal namen die we straks op het komende 40 minuten nog tegen zullen komen. Richting de klok van 6 uur. Uiteraard ook nog de tip van de week. We gaan naar nummer 10 en zien we Roxy Dekker staan met haar allernieuwste Bare Minimum. Begin september stond ze in de Ziggo Dome uitverkocht, stijf uitverkocht. En zo ook straks in de Johan Cruijff Arena. Volgend jaar, 2027, staat ze daar als eerste vrouwelijke Nederlandse artiest meteen uitverkocht. Niemand heeft dat tot nu toe getopt van haar. We gaan er naar luisteren, de allernieuwste van haar. Ik heb het over Roxy Dekker met Bare Minimum op
1: PNM. Top 15, nummer 10.

0: 2 minuutjes en 32 seconden luisterde je naar de allernieuwste van Roxy Dekker en Bare Minimum. We gaan naar nummer 9. Komende van 7, 8 weken in de lijst. Soul, jazeker, Bruno Mars. Hij is weer terug na 10 jaar.
1: Nummer 9.

0: Ja, tot vorige week stond hij nog in de lijst met Homewrecker. En een van zijn eerdere hits was Undressed. En nu is zijn lichaam nog steeds niet klaar. We gaan van nummer 8 gaan we naar nummer 7. En daar zien we Teddy Swim staan met Mr. Know It All.
1: Nummer 7.

Ja, dat was hij dan, Teddy Swims met Mr. Know It All. Zijn zesde hit al. 3 jaar geleden kwam hij binnen met Lose Control. Daarna The Door, Bad Dreams, Guilty, Gun. En nu dus Mr. Know It All. En zijn volgende hit staat alweer, of ligt alweer, op de planken met Break It Up in Reverse. We gaan naar het volgende nummer. En dan zien we Stella Lefley staan met Boston. Nummer.

Stella Lively en Boston op nummer 6. Een gedoodverfde top 5 kandidaat. Zeker voor volgende week en de komende weken uiteraard. We gaan het allemaal zien en afwachten. En heb je nou de Country Line Dance laarzen aangedaan? Alle stoelen en tafels aan de kant? Hou het heel even zo, want zometeen krijgen we nog een lekker country nummer. Maar we gaan eerst een overzichtje doen van de nummers 10 tot en met nummer 6. Op nummer 10, nieuw binnen, Roxy Dekker met Bare Minimum. Bruno Mars met On My Soul op nummer 9. Komende van 7, op nummer 8, komende van 10. Samba and My Body Isn't Ready. Teddy Swims met Mr. Know It All. 18 weken trouwens in de lijst. Van 5 komende op nummer 7. En zojuist hoorde je van 8 komende 2 weken in ons overzicht stellen. Lefty met Boston. Goed, de nummers 1 tot en met 5. Maar welke volgorde staat bijvoorbeeld Shakira, Cameron Whitcomb, oftewel of misschien de Bossa? Blijf luisteren richting de klok van 6 uur. En je krijgt nog de tip van de week. Nou, een tipje van de sluier. Het is Nederlandstalig. De tip van de week dus. Nummer 5. Ella Langley en Chosen Texas.

0: Unchosen Texas op nummer 5. We gaan naar nummer 4 richting de top 3. Maar niet voordat we naar de nummer 4 zijn gegaan. Komende van 6, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Nummer 4.

0: Ja, je kent de uitdrukking langzaam maar zeker. En dat is voor hem helemaal van toepassing. Elke week 2 of 3 plaatjes richting de top 3. En over de top 3 gesproken, daar gaan we nu aan beginnen. Het gaat nu om de knikkers. Het serieuzere werk komt nu. Nummers 3, 2 en 1. Wie staat er op 1? Of nog op 1? Of weer op 1? We gaan het allemaal zien. Blijf luisteren die laatste minuutjes van de PNM Top 15. Nou, op nummer 3 komen er van 2. Jugal en Salto en Jamaican.
1: Nummer 3.

0: Jamaican, oftewel Bam Bam, komen er van 2 en nu op 3. We gaan naar nummer 2. 11 weken stond ze met Burna Boy op nummer 1. Vorige week terug naar nummer 3 en het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Terug op die tweede plek. Een aanval voor de nummer 1 voor volgende week. Mwah, ik weet het niet. We gaan het allemaal zien en horen. Heel even bij deze week blijven, Nick. Op nummer 2, Shakira en Burna Boy met Die Die.
1: Nummer 2.

0: Ja, zeker nog geen bye-bye voor Die Die van Shakira en Burna Boy. We gaan naar de nummer 1. Niet voordat we naar de tip van de week zijn gegaan. En dan zien we Samuel wel te staan samen met Russo. En zij slaan de handen ineen voor een nieuwe Nederlandse single Boom. Deze samenwerking brengt twee opkomende sterren van de Nederlandse pop- en feestmuziek samen. Beide bekend om hun impact op de nieuwe generatie. Samuel heeft recentelijk veel succes geboekt met de nummers zoals Echte Liefde is te koop. En vervolgde zijn muzikale avontuur met hits zoals Alles kan kapot, Uitslover in samenwerking met de Bankzitters en Maak me nou niet gek met Little Kleine. En ook Russo, de artiest en producer van Rutger van Eck, is in 2026 volop bezig met nieuwe muziek en samenwerkingen. De videoclip van Boom is een visueel spektakel, geschoten op een prachtige bruiloft. De opnames die zijn gemaakt op meerdere plekken hier in Limburg. En volgens mij ook ergens hier in de buurt. Goed, we gaan er naar luisteren. De tip van de week. Samuel Welten met Russo. De titel Boom.
1: BNM Top 15.

0: Boom, Samuel Welte en Russo, de tip van de week. Ik wens je een heel fijn weekend en geniet van de nummer 1. Geniet van The Bossa en Magnetic.
1: BNM, top 15, nummer 1.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Maar dat mag de pret van deze show natuurlijk niet drukken. We hebben een bomvol programma. Zeker, zeker, zeker. Zometeen sluit mijn collega Siem aan. Die is nog onderweg, dus die komt er zo aan. En dan gaan we de hele rit aan ons bomvolle programma afwerken. Eén voor één, onderwerp per onderwerp. En we beginnen natuurlijk met zometeen de wegwezer. Wat is de situatie op de weg? We hebben nog Siem en Sanders streekgeruchten voor jullie in petto. Daar vertellen we natuurlijk wat de laatste geruchten zijn hier uit de regio of misschien net erbuiten. Siem heeft zometeen een nieuwtje meegenomen, dus we zijn heel benieuwd wat dat is. Zelfs ik ben heel benieuwd wat dat is, uiteraard. En zometeen ook de groeten aan de baas en de opmerkelijk nieuws. En wat is onze Friday Floor Battle of het toppertje van de week? Jullie horen het zometeen. We zijn begonnen, het is 6:06 om precies te zijn. En dit is Bruce Springsteen Born. We zijn heel benieuwd wat dat is. Zelfs ik ben heel benieuwd wat dat is, uiteraard. En zometeen ook de groeten aan de baas en de opmerkelijk nieuws. En wat is onze Friday Floor Battle of het toppertje van de week? Jullie horen het zometeen. We zijn begonnen, het is 6:06 om precies te zijn. En dit is Bruce Springsteen Born in the USA. En zometeen

Ja, wat blijft een lekker nummertje. Bruce Springsteen, Born in the USA. Ja, is het legendarische album en die iconische protestnummer van Bruce Springsteen uit 1984 alweer. Ja, het album verkocht wereldwijd meer dan 30 miljoen exemplaren en het leverde een record aantal van 7 top 10 hits op, waaronder Dancing in the Dark en Glory Days. Hoewel het refijn klinkt als een volkslied, is het de titelsong van een kritisch protestnummer over de slechte opvang en uitzichtloze situatie van Amerikaanse Vietnam-veteranen. Nou, een hele mond vol natuurlijk. En wie nog steeds een hele mond vol heeft, dat is Jason Mraz, I'm Yours, hier op PNM. En zometeen, zoals ik al zei, zoals ik al jullie beloofd had, de Weegwijzer. Wat is de situatie op de weg? En daarna de streekgeruchten. Wat gaat er om?

0: Daar werd toen nog vaak gedraaid natuurlijk. Een geweldig nummer. En wat minder geweldig is, is de drukke verkeerssituatie momenteel op de weg.
1: Voor mij de paraplu zijn. Volgens mij zie je wel regen.

0: Maar ja, de wegwiezen, dat kent ze zelf al, denk ik. Maar we gaan nog wel een beetje bijpraten over de actuele verkeersinformatie. De actuele flitsers en natuurlijk het weer van aankomend weekend. Maar dat doen we even in één uitnipje, dus dat is lekker mooi meegenomen. Inmiddels is onze collega DJ Siem ook aangesloten. Hi,
1: Siem. Ik ben er weer, excuus voor mijn late aansluiten, maar het was druk op werk. Het is natuurlijk vrijdag en het weekend is weer.
0: Ja, nou, ja, inderdaad. En het was ook, ik kom net van Maastricht terug. Het was behoorlijk druk op de weg, dus ik kom ook net binnen gehuppeld hier, dus ook net op tijd. Maar dat maakt niet uit, dan mag de praat niet drukken. Er is sprake van een flinke avondspitsdrukte en hinder door werkzaamheden. De belangrijkste knelpunten op dit moment zijn de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Gratum staat een file van circa 4 kilometer. Oeh, daar kom ik net vanaf, dus daar heb ik geluk. Circa 8 minuten vertraging. De A2 Belgische grens richting Eindhoven. Een file tussen Oost-Maarland en knooppunt Kruisdonk. 6 kilometer, circa 7 minuten vertraging. De A73 Nijmegen richting Maasbracht. Grote hinder door langdurige wegwerkzaamheden. Het traject tussen Malden en Haps is volledig afgesloten tot maandagochtend 21 september 5 uur. Ja, dit zorgt voor aansluitende vertragingen, onder andere op de N271 richting Venlo tussen Mook en Ottersum. Ruim 20 minuten vertraging. En op de A76, daar is het ook weer feest, geleden richting Keulen. Korte file van 2 kilometer tussen Simpelveld en de Duitse grens. Daar is het ook behoorlijk druk op het moment. De actuele flits op de A73 opgelet geblazen tussen rond de hectometerpaal 48,5 tussen Venlo en Venray. De A76 staan ze ook, Duitse grens richting Heerlen. Controle tussen ter hoogte van hectometerpaal 25,0. En op de A79 Heerlen richting Maastricht. Een flitser ter hoogte van hectometerpaal 8,3. En op de Ellerweg Industriestraat staat een mobiele flitser aan twee beide te controleren. Dus ook daar opletten. Ja, het actuele weer, want het is wisselend bewolkt met opklaringen en stapelwolken, maar blijft op een enkele lokale bui vrijwel overal droog. De temperatuur, de maximumtemperatuur ligt vanmiddag rond de 20 graden en vanavond zal het iets afkoelen rond de 16 à 14 graden. Er waait een matige wind 3 à 4 Boorfort, zoals ze dat zeggen, uit het westen tot zuidwesten. En er zijn momenteel geen KNMI-waarschuwingen, dus lekker. Ja, ga lekker op je stoeltje zitten, zou ik zeggen. Siem, wat krijgen we zo meteen in streekgeruchten?
1: Zo meteen in streekgeruchten. Heb jij zonnepanelen? Blijf dan zeker luisteren. Want dan heb ik jammer genoeg niet zo heel goed nieuws. Maar blijf zeker even luisteren. Want het is wel belangrijk in de streekgeruchten zo meteen.
0: Ja, en we zijn allemaal een beetje verliefd. Zoals The Cure, Friday I Fall in Love.

flirten iedereen een beetje op die in de auto zit. Zit te erger in de file met de vertraging. En intussen gaan we door. Siem heeft zometeen een spraakmakend nieuwtjes of nieuwtjes meegenomen in de streekgeruchten. Maar eerst gaan we door naar de...

0: Inderdaad. De strik.
1: De vrijdagavondbol. Deutsche Sprache.
0: Ja, voordat we overgaan aan de strikgeruchten, eerst Peter Frogs House om zeep. In de Duitse Sprachen.

0: Babelbol.
1: Ja.
2: Yes.
1: Het team heeft ook een toepasselijk nummertje meegenomen voor het afsluiten van dit rubriekje. Maar Siem, take
2: die is,
1: it away.
2: Die is verdadelijk, helemaal goed. We beginnen met de burgemeester Vostermans. Burgemeester, wat was de voornaam nou?
1: Bob.
2: Zo. Burgemeester Bob Vostermans. We kunnen niet wachten tot 2030 met de maatregelen tegen bosbranden. Burgemeester Bob Vostermans van Pelemaas maakt zich zorgen over de toenemende risico's op bosbranden, ondermijnende criminaliteit en de verandering in het buitengebied. Tegelijkertijd ziet hij voldoende kansen voor de gemeente. We hebben hier een sterke gemeenschap, zegt Vostermans, die inmiddels al 2 jaar burgemeester is. Dus dat is eventjes gauw een nieuwtje over onze Bob.
1: Onze Bob. Bob 100% op, toch?
2: Ja, zeker, zeker.
1: 0% op, maar zeker als je nu in de auto zit.
2: Bob, wordt geen Bob, zeg het hardop.
1: Bob, precies. Ja, inderdaad.
2: Even kijken. Boksrik wordt podium voor een once in a lifetime experience.
1: Ja, boksen Pelemaas natuurlijk.
2: Ja, maanden trainen voor het eerst. Een klap incasseren. En uiteindelijk voor familie, vrienden en collega's de ring instappen. Voor de deelnemers aan Boksen Pelemaas draait straks het niet om knockouts, maar om sport, beleving en verbinding. Maar veiligheid staat daarvoor voorop.
1: Zou jij dat kunnen?
2: Wat, boksen?
1: Ja, boksen, zo zeg maar, na een paar maanden trainen, al zou je dan op dat niveau kunnen komen dat jij al dat we jou gelijk in de ring kunnen duwen, zeg maar, met Badr Hari?
2: Met Badr Hari mag je me altijd in de ring zetten, want ik denk dat ik waarschijnlijk meteen in mijn knieën ga zitten en zeg: doe alsjeblieft niks. Maar nee, boksen, dat zou niks voor mij zijn.
1: Kun je natuurlijk op hele veel manieren interpreteren, op je knieën zetten, maar goed.
2: Ja, weet ik het. Ik zei het en ik denk, daar gaan we weer.
1: Toch gewoon ver, hè?
2: Ja, toch gewoon ver. Ja. Even kijken. En dan hebben we ook nog de volgende, ook nog een beetje in sport. Claim je plek en bezoek de opnames van De Wereld Van met Ed Jansen. Ken je Ed Jansen?
1: Ja, zeker. Dat is die coach, toch? Of die scheidsrechter?
2: De oud-eredivisie scheidsrechter, inderdaad. Ed Jansen uit Meijel is deze maand te gast in een nieuwe uitzending van het televisieprogramma De Wereld Van.
1: Hebben we er ook een tolk bij? Want het is Meijels, hè?
2: Het is Meijels.
1: Ik denk huur tegen de gezegde.
2: Oh, dat was hem, ja. Voor de opnames in de voetbalkantine van RKMS Meijel zijn er enkele publieksplekken beschikbaar. Dus mocht je daarbij willen zijn, dan kan dat. En Sander, even gaan vragen. Heb jij zonnepanelen thuis?
1: Nee, ik heb geen zonnepanelen thuis.
2: Even kijken, want hier komt...
1: Ja, ik woon bij pap en mama. Pap en mama hebben ook nog geen zonnepanelen thuis.
2: Ja, dus, ik weet, mijn ouders hebben wel zonnepanelen. En sorry als jullie luisteren, maar ik heb even teleurstellend nieuwtje voor jullie. Vanuit Prinsjesdag. Energierekening in Bezel en Pelemaas lijkt €360 te gaan stijgen. Huishoudens met zonnepanelen in Bezel en Pelemaas kunnen volgend jaar, ondanks een belastingvoordeel, meer kwijt zijn aan energie. Berekeningen tonen aan dat de jaarlijkse energiekosten met ongeveer €360 zullen stijgen. Vooral hoge netkosten en het stoppen van de salderingsregeling spelen daarbij een rol. Dus als je zonnepanelen hebt, sorry. Maar ik moet ook wel zeggen, de afgelopen jaren... Ja, is daar heel veel mee aan de hand met die zonnepanelen, hè?
1: Ja, dat is altijd een gekut met die zonnepanelen. Maar weet je wat de meeste mensen redeneren? Die redeneren van, oké, ze hebben heel veel voordeel gekregen op hun elektrische auto natuurlijk, hè. Door een stukje bijtelling terug te krijgen. Dan dachten ze van, dan gaan we ze goedkoop laaien met zonnepanelen natuurlijk, hè, die elektrische auto. Dan kunnen we bijna van niks rijden. En uiteindelijk komt iedereen na al die beloftes natuurlijk een beetje bedrogen uit.
2: Van de koude kermis. Ja, ik vind het ook wel echt...
1: Trouwens, het is de kermis in de weer daar bijna. Dus over de koude kermis noteer eventjes mee.
2: Nee, maar dat is inderdaad wel met de zonnepanelen. Er zit heel veel gekke dingen aan de hand. Ja. Want uiteindelijk had je dan bepaalde voordelen beloofd. En die zijn allemaal niet doorgevoerd vanuit de regering. Dus we steken een bepaalde vinger op naar de mensen die het allemaal beslissen. Maar ik zal even niet zeggen welke, want het kan van de duim, de wijsvinger, de middelvinger, de ringvinger of de pink zijn. En dan mag je zelf bepalen welke ik opstik nu.
1: Ja, allebei de middelvingers, ik zie het wel. Ja, goed, dat vertelt ook heel veel over onze band als radioduo, zeg maar.
2: Die was niet aan jou, die middelvinger, hè? Ho.
1: Oh ja, die zit alleen maar met z'n tweeën. En de regisseur, hè?
2: Ja, die middelvinger was naar het systeem. Nee, niet van precies. De radio, maar van Nederland.
1: Ja, nou zo, ik ben heel benieuwd welk nummer dat je hebt meegenomen naar aanleiding van de streekgeruchten van deze week. Maar zo meteen gaan we het heel even kort hebben, natuurlijk, in de groeten aan de baas. En wat gebeurt er voor opmerkelijke zaken natuurlijk op de werkvloer? En dan gaan we het hebben over de bizarre en onhandigste manieren waarop vreemdgaan bij collega's aan het licht is gekomen. En soms kan kantoorverlichting iets meer verraden dan je lief is.
2: Oeh, spannend. En ja, dan gaan spannend. Wij lekker luisteren naar ECDC met Money Talks. Lekker over geld praten.
1: Ja, zeker daarom. ECDC, zoals Simon zei, Money Talks. En zometeen, zoals ik al zei, groeten.

0: wat een lekker nummertje. September, Cry For You. Ja. Ja, Cry For You, hè? Dat is een wereldwijde bekende dancepop en eurotrack hit van de Zweedse zangeres September. De artiestennaam origineel van deze zangeres is Petra Marklund. Uitgebracht in november 2006 alweer, zo hard gaat de tijd. Maar het blijft wel echt een nummer van alle tijden, dus dat is natuurlijk ontzettend mooi. En wij gaan door met Groeten aan de Baas.
1: Vandaag zijn wij hierbij de groeten aan de baas.
0: De groeten aan de baas. Ja, want inderdaad, als het goed is, hebben de meeste mensen thuis een laptopje dichtgeklapt. Zijn de schoonmakers hun spulletjes bij elkaar aan pakken. En is de monteur zijn schroevendraaiers en zijn kistjes aan doen.
1: Ik hoop het zelfs, terwijl die stopcontacten nog niet klaar zijn.
0: Wel even afplakken.
1: Ik hoop dat hij gewoon kijkt op zijn horloge en ziet. Ah, het is 5:00. Ja, jammer, jullie hebben dit weekend geen stroom. En lekker naar huis gaat.
0: Ja, inderdaad. Ah. Iedereen zit als het goed is in de auto, of de meeste. Of je moet een baan hebben waarbij je nachtdienst of een nachtcheck moet draaien. Of natuurlijk in de zorg, et cetera.
1: Horeca, recreatie, allemaal dat soort dingetjes. Oh, sorry. Ja,
0: nee, dat mag je niet zeggen, Siem.
1: Sorry.
0: Want dat is namelijk ook ons publiek. Hè? We hebben een heel breed publiek. En wat nog meer heel breed is in de maatschappij, dat zijn werknemers. Want die heb je heel veel.
1: Zeg je nou dat er heel veel dikke werknemers zijn?
0: Nee, er zijn heel veel werknemers.
1: Oh, oké.
0: Ik heb hier de vijf meest bizarre manieren waarop vreemdgaande collega's zijn betrapt. Ja, en we gaan als eerste beginnen met de kisscam. Want namelijk een directeur en een HR-manager hielden hun affaire strikt geheim. Totdat ze samen naar een concert gingen en plotseling vol in beeld verschenen op een megascherm in het stadion.
1: Weet je welke band dat was? Dat is van Coldplay geweest.
0: Ja, klopt.
1: Dat is zo'n mega meme geweest. Ik heb echt kapot gelachen om dat nieuwtje.
0: Ja, inderdaad. Dat was best wel een dingetje toen destijds.
1: Ja, daar is toen echt heel veel opgeblazen. Volgens mij zijn ze allebei ontslagen of iets in die richting. Was echt verschrikkelijk voor hun twee. Ik vond het vooral grappig.
0: Ja, inderdaad. Ja, dan moet ze eventjes wel opletten als ze op die camera komen. Waarbij je nog meer moet opletten voor een camera is namelijk bij Teams. Want wij gaan het hebben over een Teams blunder. Na een online vergadering van gehad in de stijl de camera uit te zetten. En het hele team kon live meegenieten hoe ze elkaar een beetje aflabberen waren.
1: Gadverdamme.
0: Ja, en de mail naar iedereen, hè, dat gebeurt ook natuurlijk wel. Dus een gepassioneerde liefdesmail werd niet naar die ene collega gestuurd, maar per ongeluk in cc met de hele afdeling werd meegenomen per abuis in deze mail.
1: Oh nee, wat verschrikkelijk. Dit meen je niet.
0: Ja, echt verschrikkelijk.
1: Welke afdeling zou het geweest zijn? Facilitair of zo?
0: Ja, of HR of communicatie.
1: Nee, stel je gewoon voor zo'n hele mail en die gaat naar iedereen in zo'n werkloot. Zo'n bouwbedrijf.
0: Ja, echt. Dan durf je de volgende dag, dan meld je je nog een keertje ziek, denk ik. En je hebt ook nog een slimme kantoor, waar ik dus net over hintte natuurlijk. Hè? Want ieder kantoor heeft tegenwoordig slimme verlichting. Een stel dacht na werktijd veilig in het donker te zitten, maar toen hun bewegingen werden gedetecteerd door de sensoren, sprong automatisch de sensorverlichting aan en kon precies de beveiliging zien wat er allemaal gebeurde. En ze stonden in één keer vol in de picture.
1: Oh nee, nee. Maar Sander, dan komt even de vraag. Was dit de laatste?
0: Nee, bijna.
1: Oké.
0: We gaan het ook nog even kort hebben over de leaseauto. Waar namelijk partners thuis ontdekten de affaire simpelweg via een GPS-tracker van de auto. Die na werktijd wel heel vaak geparkeerd stond bij die ene collega voor de deur. Dus daar viel ook deze collega door de mand.
1: Ach, wat zonde. Maar Sander, dan toch even de belangrijke vraag. Zou jij zoiets op werk durven, wat jij net zei met die sensor en die lamp en de beveiliging?
0: Nee, want als jij namelijk bij ons door het pand loopt, ik werk zelf bij het waterschappersinspecteur, maar als je bij ons door het pand loopt na sluitingstijden of na kantoortijden, dan gaat er echt wel een alarm af. Niet zomaar, dan gaat niet alleen maar een lamp aan, maar ook echt een alarm. En dan ben je zo klaar, zeg maar.
1: Maar dan is het ook zeg maar klaar met, dan heb je je baan niet meer, gok ik. Ja,
0: Ja, nee, inderdaad.
1: Nee, sorry, dit is flauw.
0: Ja, goed, voor degenen die willen flikvlooien met een ander, ja, doe dat niet. En als je dat toch wil doen, hou deze regels die ik net heb voorgelezen een beetje in de hand. Dan kom je daar misschien nog onbeschadigd vanaf, toch?
1: Blijf nadenken.
0: En zometeen het toppertje van de week. Welk nummer hebben we deze keer in de lijst gezet bij onze Siemens Sander Show? En dat zometeen meer na The Beatles Yesterday.
2: Hey, weet jij waar je naar luistert? Uiteraard naar de Siem en Sander Show.
0: Geen flauw idee wat dat is.
2: Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8.
0: Oh ja, iedere vrijdag?
2: PNM Radio.
0: Tussen 6 en 8? Ja, 7:15 alweer op de klok. Zo snel gaat het.

0: Ja, inderdaad. Dat is Knife van Dua Lipa. Hij is een glanzende disco-hit uit de Barbie-film van 2023 alweer.
1: Oh, wat vond ik die film goed en wat vond jij dat een slechte film, zeg?
0: Ja, zeker. Maar we hebben wel genoten met z'n allen, toch, hè?
1: Zeker.
0: Acht van die jongvolwassenen die daar...
1: Ja, maar ik was daar niet bij, hè?
0: Nee, die daar in Doc 6 zitten tussen 12-jarige kinderen. Heel leuk. Achter de vrolijke glitterbeats schuilt een diepere betekenis, namelijk dansen om je verdriet en essentieel om je angst te verbergen, zeg maar, op de dansvloer. Hè. Zelfs als de wereld instort, blijf je lachen en feesten. Nou ja, goed. Zo zwaar wil ik het eigenlijk niet maken, dus we gaan gauw over naar het toppertje van de week.
2: Het toppertje van de week.
1: Yes, en het toppertje van de week voor vandaag. Sander, even een vraag aan jou. Heb jij zin in een goede dag?
0: Ik heb altijd zin in een goede dag.
1: Mooi, dan gaat deze klassieker je gegarandeerd helpen. Je hoort een nummertje uit 1977.
0: Wat is mijn geboortedatum?
1: 1977 is jouw geboortedatum?
0: Geboortedag, geboortejaar.
1: Ah,
0: nee,
1: kijk.
0: Nee, ik ben 96.
1: Ik dacht dat jij van de loopgraven was. Oh, nu gaan we te ver.
0: Nou, ga door met toppertje van de week.
1: Even kijken. Dit nummertje uit 1977 met een van de meest indrukwekkende vocale prestaties ooit uit de popgeschiedenis. Wist je dat, Sander?
0: Nee. Nee, ik heb eigenlijk geen idee.
1: Want, luister. Aan het einde van het nummer houdt de zanger maar liefst één noot... 18 seconden lang vast, en ik heb hem geprobeerd mee te doen, zonder adem te halen. Maar is niet gelukt. We gaan het dadelijk gaan we samen proberen richting het einde van het nummer. Dit nummer kennen we allemaal. Ik wil even aan iedereen thuis vragen om mee te doen met dit nummertje. Want het gaat natuurlijk om Bill Withers met Lovely Day. Die gaan we lekker, even lekker luisteren. En daarna gaan wij denk ik nog één nummertje.
0: En dan gaan we weer naar het volgende uur.
1: Precies.
0: Inderdaad, het volgende uur hebben we een bomvol programma. Hè? Dus de FOMO-lijst, wat mag je niet missen hier in Pelemazen en de regio natuurlijk. Wat zijn de events en wat zijn de leuke zaken die spelen dit weekend. We nemen jou mee, we brengen je op de hoogte van alles. En de streamingstips komen ook nog. Hè? Wat is er allemaal veranderd op het gebied van de Netflix en de Prime Video, et cetera. En natuurlijk te altijd blijven lachen. En Siem heeft er ook weer een leuke...
1: Ja, zeker. Dus als je even lekker wil lachen na het einde van deze week, dan blijf zeker eventjes hangen.
0: Ja, en ik heb nog een belangrijke mededeling over de wegwerkzaamheden rond de A2. Want namelijk om 9 uur gaat de weg dicht richting het zuiden. Dus daar kun je flinke vertraging op lopen ter hoogte van afslag Roosteren. Dus hou daar rekening mee. Wij gaan een nummertje draaien. Siem, wat heb je meegenomen?
1: Bill Withers met Lovely Day.
0: Ja, zeker.
3: Jouw favoriete DJ's. Elke vrijdagavond tussen 6 en 8 op Omroep BNM.
1: Yes. En dan wil ik iedereen eens uitnodigen om aan het einde van dit nummer die heel lange, om die mee te zingen. Kijk of het vol kan houden. 18 seconden lang. Sander, ja, wij gaan het ook doen.
0: En zometeen Patch Door, The Wrong Direction. En tot voor jou klaar.
1: Tot het volgende uur.
0: Tot volgende uur. Tot zo, dames en heren. Hoi, hoi. Haha.

0: side of the road. 'Cause when you're apart, you don't wanna mingle. When you're together, you wanna be single.
1: Hey! Ja mensen, nog even wachten. Zometeen gaan we weer een potje ouwehoeren. Maar nu eerst een nummertje.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
1: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
0: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Yes, en wij leren het nooit hier ook niet bij de vrijdagavondborrel hier met Siem en Sander.
1: De vrijdagavondborrel. En nu zijn we aanbeland bij het tweede uur.
0: Yes, en wat hebben we het tweede uur allemaal klaarstaan? We hebben nu, gaan we eventjes praten over het tweede uur. Dan hebben we dadelijk de FOMO-lijst. Dan gaat Sander en ik jou alles vertellen wat er komend weekend hier in de buurt en omstreken.
2: Zeker, ik heb jou een hele, ik heb inderdaad een heel overzicht gemaakt van wat hier allemaal de dingen te doen is. Voor jou, de luisteraar thuis in Pelemaas en omstreken. Dus blijf luisteren als jij meer wil weten over dat jij deze week niet zagrijdig met je vrouw op de bank zit natuurlijk.
0: Precies, en dan hebben we dadelijk ook de streamingstips. Wat is er allemaal gaande in streamingslandschap?
2: Ja.
0: En dan heb ik natuurlijk nog een leuke film voor je uitgezocht, waar natuurlijk een bijpassend liedje zit. Want we zitten natuurlijk toch bij de radio.
2: Ik heb al een tipje van de sluier. Want zometeen een opvallende verschuiving in het streamingsland. Wat dat is, dat hoor je zo meteen.
0: Oeh, je maakt me wel heel benieuwd, Sander. En dan hebben we daar gewoon nog te altijd blijven lachen. En dan hebben we een klein stukje over blijven slapen in het theater. Ik ben heel benieuwd, Sander.
2: 100%.
0: Jij schuift nog steeds die microfoon weg van, oh, ik ben klaar.
2: Ja, ik heb hier negatieven met koffie. En dat gaat helemaal gruwelijk mis. Want ik heb... We hebben een nieuwe studio en hier is gewoon alles nou onder de koffie. Dus ik moet eventjes gaan kijken of ik een toetje kan vinden.
0: Je hebt er ook geen rust tot het is opgegaan, het vel.
2: Nou, ik heb...
0: Heb je van mij een cappuccino of een koffie meegenomen?
2: Ik heb voor jou een koffietje meegenomen, maar die automaat die rammelt net alsof die... alsof die zeg maar een 3 weken in Thailand rondhobbelt met een karretje, zeg maar. Ja...
0: Ik weet niet wat dat precies betekent, maar ik vind het prima.
2: Nee, dat betekent niet heel smerig.
0: Oh, je doet een tuk-tuk, bedoel jij?
2: Ja.
0: Ah, denk ik.
2: Nee, ja goed, je hebt zeg maar heel even kort om erover uit te wijken. Je hebt zeg maar hier een koffieautomaat en daar, die mengt jou de suiker en de melk bij de koffie, zeg maar. Dat doet hij al zelf. Maar als je zeg maar die koffie eruit komt, dan denk je van het lijkt wel of die door de dampkring is ingevlogen, die koffie. Nee. Dus dat nog een cappuccino lijkt, kan mij, ik weet niet wat die automaat allemaal doet, maar dat kan me wel voorstellen dat je dat denkt.
0: Ja, en met die gedachte gaan we lekker verder naar het volgende nummertje. En dat is Baby Doll van Jamie Miller.
2: Als je zeg maar die koffie eruit komt, dan denk je van, het lijkt wel of die door de dampkring is ingevlogen, die koffie. Nee. Dus dat nog een cappuccino lijkt, kan mij, ik weet niet wat die automaat allemaal doet, maar dat kan me wel voorstellen dat je dat denkt.
0: Ja, en met die gedachte gaan we lekker verder naar het volgende nummertje. En dat is Baby Doll van Jamie Miller.

0: Ja, dit is toch altijd een lekker nummertje? Het enige wat ik hier eventjes heb is, waar gaat dit nummertje over? Weet jij dat, Sander?
1: Ja, Cake by the Ocean.
0: Oh, Cake by the Ocean. Oh, ik dacht even oprecht dat het is voor mensen die gaan gewoon cake zitten eten bij... bij de oceaan. Maar het AI-overzicht van Google zegt dan meteen... Cake by the Ocean by Dance is een catchy popnummertje... dat eigenlijk een soort eufemisme is voor seks op het strand.
1: Nou, gezellig.
0: Dus die vond ik toch wel leuk om daar even doorheen te fietsen. Wij gaan verder met het volgende itempje. En dat is natuurlijk...

0: Dan mag jij beginnen met de lokale nieuwtjes.
1: Inderdaad, de FOMO-lijst, dat houdt eigenlijk gewoon in dat de Fear of Missing Out-lijst, wat mag jij niet missen dit weekend in jouw stadje, je dorpje in de regio, hier natuurlijk in Pelemaas en daarbuiten. Zo gaan we naar Kessel, is de nachtcross weer begonnen. Zaterdag, dus morgen van 9 september en zondag 23 september vanaf 12 uur tot middernacht. Ga je een spectaculaire autocross event waarbij de race wel overdag als in de avonduren onder kunstlicht plaatsvindt. Je op dat veld, maar alleen maar rondjes. Ik maak alleen maar rondjes de hele dag.
0: Ga je alleen maar rondjes.
1: Alleen maar rondjes. Ben je ooit geweest, Siem? Bij de nachtcross in Kessel?
0: In een lang verleden, want toen was het nog, toen vonden we het nog de moeite waard om helemaal naar Kessel toe te fietsen. Om dan daar zat te zuipen en dan zat naar huis te fietsen. Dat is wel echt al misschien al vijf tot zes jaar geleden voor mij de laatste keer.
1: En jij woont nu in?
0: Panningen.
1: Panningen, nou is dit evenement misschien wat korter bij. Dat is namelijk Muziek onder de Toren, dat is ook weer. Dat is morgen vanaf 2:30 tot 4:45 op het Raadhuisplein in Panningen. Ja, geniet van live muziek in de buitenlucht. Dit weekend treedt Stetsie Boxmeer. Nou, die komt waarschijnlijk uit Boxmeer op. En blaasorkest Festina Lenten, die komt ook nog op de proppen natuurlijk bij Muziek onder de Toren in Panningen. Dus dat is allemaal morgen. Wat hebben we nog allemaal meer? We hebben de 3PR Café in Maasbree, wordt ook weer opgestart. Dat is morgen ook van 10 tot 12:30 in de bieb van de bibliotheek van Maas en Peel in Maasbree. Dus heb je kapot spullen, neem ze mee en repareer ze met wat handige vrijwilligers. Musical Piaf, dat is net buiten de gemeentegrens in Roermond. Dat is morgen om 8 uur in het theaterhotel De Oranjerie. Dit weekend is de allerlaatste kans om deze indrukwekkende Nederlandse theaterproductie over het turbulente leven van Edith Piaf te zien met in de hoofdrol Suzanne Segers. En er is ook nog een workshop Macrons van Cas Wolters in Roermond. Dat is zondag 20 september om 10 uur. Dat is Cas Wolters de bakhal in Roermond. Leer de fijne kneepjes van het bakken van de Franse delicatesses onder leiding van een bekende bakexpert. Kijk ook eventjes op de website van Cas Wolters als je je wilt opgeven voor dit evenement. Er zijn nog wat kaarten beschikbaar. Er is nog een lezing over dinosaurussen op het Peelpodium in, net over de gemeentegrens in Oostpool. Dat is morgen tussen 2:30 en 3 uur voor de wat kleinere onder ons, de kleinere luisteraar. Dus echt wel de moeite om erheen te gaan. Het laatste weekend van de expositie Borduren in Beweging in Horst. Dat is morgen en overmorgen tussen 1 en 5 uur in het museum De Kantfabriek in Horst. Dan ga ik nog even wat sport gaan. Sport en uitgaan evenementjes. De Dance for Classics in Grenswerk in Venlo is er morgen van vanaf 8:30 in.
0: Die heb ik zo meteen.
1: Oké, dat is prima. Dan gaan we het er zo meteen nog even uitgebreid over hebben. En we hebben nog de Breaking Games in Weert. Die is morgen ook vanaf 2:00. En wat houdt dat precies in? Dat is een energieke middag in het teken van Urban Street Art en breakdansen. Jonge talenten nemen het tegen elkaar op in vette dance battles, ondersteund door live DJ's. Heb je nou wat zin in wat sportievers? Dan kun je altijd nog meedoen aan het dorpsommetje in Kessel en de stuurroute in Baarlo. Dus dat zijn lekkere twee wandeltochten die ook dit weekend plaatsvinden. Ja, en zometeen heb ik ook nog iets, een bijzondere verschuiving in het streamingsland. Daar gaan we het zo meteen hebben in ons itemje, de streamingstips van de Siemens Sanders Show. Wat er precies gaat veranderen? Nou, best wel wat. Want namelijk, ze zijn behoorlijk aan de weg aan tummer als het gaat om accountdeling.
0: Ik ben heel benieuwd. Blijf zeker luisteren. Want accountdeling
1: zeker,
0: want
1: is wel, iedereen.
0: Dat is voor iedereen heel belangrijk. Even kijken. Dan heb ik nog een paar kleine dingetjes die hier een beetje in de buurt ook nog spelen qua evenementen. Komende zaterdag, dus dat is morgen, 19 september, komt Nona in de Bosal en Weert. Nona van der Wansen, bekend als Nona, is een Nederlandse zangeres met een stem die rechtstreeks uit de ziel lijkt te komen. Ze combineert soul, blues, rock en pop tot een rauw, krachtig geluid. Haar muziek vertelt de persoonlijke verhalen en raakt thema's als verlies, liefde, zelfacceptatie en veerkracht. Zo staat het op de website van de Bosuil. Dan hebben we morgen in.
1: Fijn dat je ook dat Philip Bron vermelding erbij doet.
0: Ja, dat vind ik altijd wel netjes.
1: Ja, precies.
0: En dan hebben we morgen in de Nieuwe Nog in Heerlen komt een punkbandje, Zwieg, bekend van de shownieuws, de dialectpunkbank uit westelijk Mijnstreken van Sittard-Geleen, stormt sinds 2019 de podia op met keiharde punkmuziek in de mooiste taal ter wereld, natuurlijk het dialect. En voor de mensen thuis die niet weten wat het is, ik ga even een heel kort fragmentje laten horen. Dit liedje heet Reese the Fly. Het liedje duurt daarentegen ook maar 30 seconden. Dus let op, want voordat je het weet is het voorbij. Het is wel echt heel slecht. Dat ga ik er wel meteen bij zeggen.
2: Wat doe Lutz geen Riesterfij? Waarom Lutz doe geen Riesterfij? Wat doe Lutz geen Riesterfij? Fuck you! Fuck you! Wat doe Lutz geen Riesterfij? Waarom Lutz doe geen Riesterfij? Wat doe Lutz geen Riesterfij?
0: Ja, ik zie je al kijken, Sander.
1: Jezus, ja, dat is wel heftige shit voor de mensen hier op de vrijdagavond bij
0: ja,
1: Simon Sanders.
0: Ik had eigenlijk een liedje klaar, want zij zijn ook bekend van de nummer André Rieu is een wiekser. Die had ik eigenlijk al helemaal klaar, en dat is een cover op Killing in a Name Of. En dan zingen ze eigenlijk steeds André Rieu is een wiekser. Die wilde ik eigenlijk draaien, maar die duurt 5,5 minuut. En dat vond ik toch net iets te intens voor de vrijdagavond hier.
1: Zeker.
0: Dus, ik heb er nog eentje.
1: Oh, je hebt er nog eentje, mooi.
0: Dus mocht je zin hebben in punk, dan kun je naar de Nieuwe Nog morgen in Heerlen. En dan inderdaad de Dancefloor Classics. Op zaterdag 19 september verandert Grenswerk in de ultieme retro dansvloer tijdens Dancefloor Classics. Van de funky beats van Chic and Earth, Wind and Fire, tot de grootste hits van ABBA, Prince, Madonna, Bee Gees, Dan Hartman, Tramps, Tavares en vele anderen. Dus dat is morgen in Grenswerk, mocht je zin hebben om te gaan dansen. Wou je nog wat zeggen, Sander?
1: Ja, we krijgen nu steeds heel veel verzoekjes binnen bij de Simon Sanders Show natuurlijk. Hier live op de chat. En daarbij is een grootste artiest is benoemd door iemand uit Meijl. En het is een roodharige artiest en die gaan we zo meteen horen.
0: Die gaan we zo meteen horen inderdaad. Maar nu gaan we eerst
1: en de streamingstips natuurlijk. Hè? Wat gaat Netflix allemaal flikken, hè?
0: Oh, wat hebben we toch een gevuld programma. Wij gaan lekker dansen op Dancing Queen van ABBA.

0: Ho, ho, ho. Denk een beetje aan mijn hart. Doe eens even rustig aan. Ander plaatje.
1: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: hebben de liefde gevonden. Precies wat we zien. En dat is hij bij Omroep PNM. Even een leuk feitje van de mensen thuis. Als wij hier gaan praten van die lichten, die worden rood. En als je dan net over de liefde hebt, dan is dat toch net iets meer...
1: romantischer,
0: iets romantischer, gevoeliger, erotischer.
1: Zwoeler.
0: Of mag het dan niet? Ja, zwoeler. Zwoeler is een hele goeie. Het
1: was wel een mooie brug als je een zwoele zomernacht zou draaien zo meteen.
0: Ja, maar wij gaan het totaal ergens anders over hebben. Say hello to my new friend. You can't handle the truth. I am the father. What we've got here is...
2: failure to communicate. Why so serious? Here's Johnny. De streamingstip van de week.
0: Ja, het is eventjes disclaimer. Ik heb de jingle nog aan moeten passen. Ik heb nog niet gedaan. Want het is niet best de streamingstip, maar streamingsnieuws. We noemen de volgende keer streamen met Siem en Sander. Maar dan wel
1: ja, inderdaad. Inderdaad. Zoals het itemje wel al zegt, hebben wij... Zoals Simon zegt, van het zijn de streamingstips of streamingszaken die dus spelen nu aan anno september 26 natuurlijk bij de streamingsplatformen. En dan bedoel ik, dan ga ik het voornamelijk hebben over de grote drie. En als ik het heb over de grote drie, dat zijn dan?
0: De olifant, de leeuw.
1: En streamings.
0: Oh, streamingstips.
1: Streamingsplatformen.

Gale Station PNM.

0: Alles klaar. Ja, ja.
1: Even knopje goed drukken. Ja, goeie avond, bluesliefhebber en andere luisteraars natuurlijk. We zitten heerlijk een keer live hier in de studio, een keer wat anders. De opening daarvan was van Marcel Scherpenweel, oftewel de band of Friends, met een nummertje Carl en Kaart, natuurlijk van Roy Gallagher. En hij komt met de Roy Gallagher gebeuren allemaal in Van Blues. En daar ga ik straks even wat meer van vertellen. Dus dat horen jullie allemaal nog wel. Dus dat was de opening van Band of Friends van Marcel Scherpenzeel. Oké, ik ben Wien Koopmans. En ja, wat gaan we draaien? Eigenlijk van alles gaat. Ook wel een beetje van de Bikkel Blues. Wat komende zondag is helaas. Ja, we kunnen niet overal natuurlijk naartoe. Maar daar gaan we ook wel wat van draaien. Maar eerst gaan we met een nummertje draaien van de Stony Curtis Band. Met een nummertje Last Train to Chicago.
2: Okay, so once again, if my Chicago friends could help me with this. All right.

Ja, dit is live, hè. Lekker. Een piep tot het einde. Ze zijn eigenlijk een bluesige rock trio uit 1994. En ze komen uit Chicago. En ze gaat dan even door. Nog 11 seconden. Hierna komt Kriston Kingfish Ingram. And she calls me Kingfish. Nou, dat is ook helemaal een live nummertje. Komt er nog wat van of niet? Nee. En dat is ook allemaal live in Londen.

0: Christo en Kingfish Ingram. Ja, we staan allemaal op de zee, live in Londen. Nu ga ik twee artiesten achter elkaar draaien. Ik zal ze proberen voor te lezen. Michael Bennett met een nummertje After I'm Gone. Een beetje heel goede stem vind ik van die man. En daarna Morgan Luna, een heel mooie stem van die dame. En dat moet eigenlijk... ik heb op ChatGPT even gekeken. Die zeggen, ja, ik weet niet of het een echte persoon is of het allemaal een studioproject namaken is. Maar ja, het maakt niks uit. Ik vond een ontzettend mooie stem. Daarom gaan we achter elkaar draaien. Michael Bennett en daarna Morgan Luna met nummer You Lost My Forever.
1: Yes, sir. Yes, sir. Good to be back here in London. Thank y'all for having us. We appreciate it.

Ja, mooi toch? Ja. Jullie denken altijd, die Wien Koopmans, altijd gitaar, jengel en... Nou, dit waren toch nummertjes van... Wow. Misschien wel voor de begrafenis of zoiets voor iemand die dat leuk vindt. Maar wel, de stem is super. Drum overgedraaid. Of het misschien heel AI is, dat weet ik niet. Maar het klonk goed. De volgende is van David Ronaldo en de Dice. Daar hebben we een nummertje van. Ja, en waarom? Ja, ze komen natuurlijk bij ons. 7 november gaat er weer gebeuren. Bij Cavo en dan komen er meer. In de foyer komen Faber en Van Lid. Band en Drup en Ondi die beginnen in de zaal. Dus ben aanwezig jongens, want het is gewoon weer super. Zoals gewoonlijk. Ik draai nu even een nummertje van David Ronaldo en My Hometime. Himalife.

My Hometown, Dave Toon, oh, and the Dice. De volgende, ja, ZZ Top, kom maar, daar hebben we niet zoveel mee. Ja, waarom weet ik niet, er is heel veel gitaargeweld, maar ik heb ze eigenlijk nog nooit echt gezien. Ze zou een keer in Bosport komen en is toen niet doorgegaan. Ja, dit is ook wel live natuurlijk, From London, met als gast Jeff Beck. Dus luister even naar ZZ Top met een nummertje 16 tons.

Ja, dat is wel duidelijk. Het publiek vindt het geweldig. Ja, ZZ Top en de Give Back. Ik heb hem niet gehoord, maar ja, dat kan natuurlijk. Er is er een gast. En dan weet ik niet of hij de beste nummer heeft gespeeld. De next man is van Govan Mool. Daar draai ik ook wel altijd wat van. Met de CD Blues Rock and Roll. Met de nummer is Going Send You Back to Georgia.

Ja, dit was een nummertje van Buddy Whittington. Met het, even kijken, hoe schrijf je het precies? Ain't Got the Scratch van de CD Six String Cervegalli. Nou, wat een woord allemaal. De Six String Cervegalli. Ja, Buddy Whittington is natuurlijk wel bekend van de John Mayall natuurlijk. Hij is geboren in Texas in 1956. En hij 15 jaar met John Mayall, de Godfather of the Blues, gespeeld. Als opvolger van Coco Montoya. Ja, hoeft allemaal maar te weten. Ja, volgende is van Julian Sass. Wat moeten we dan nog vertellen? Ja, gewoon niks. Gewoon een nummertje Shadow Play van Julian Sass. Hij doet al 100 jaar hetzelfde, dus laat je aan.

Ja, Julian Sas met een nummertje Shadow Play van de CD Bound to Roll. Ja, ik zeg 100 jaar speelt hij al, dat is niet zo, maar hij speelt wel altijd een beetje hetzelfde, altijd bij dezelfde show. Maar het blijft wel gewoon geweldig, helemaal niks mis mee met onze Julian. We hebben nog één afsluitertje en dan komen we na 9 nog terug. Main Tune Grin, ik weet echt niet wat het is, Killing Time. En dat kan niet helemaal gedraaid worden, maar dus na 9 draai ik even verder. Joop!

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zal onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
1: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristal.
0: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, welkom op dit tweede uurtje Blues Traffic. Ja, ik krijg de echo horen en hoor te horen natuurlijk om die knopje verkeerd staat. Dat zien jullie hier niet, maar ik hoor het wel. Ja, even nog dat nummertje na voor nee en daarna ook natuurlijk met Killing Time van Before That Devil Knows You're Dead. Van de mannen Mean to Grin. Zeg helemaal niks, cd'tje uit 2009. Ja, we zullen even iets van Van Blues bekendmaken. Ja, dan gaan we gewoon even het programma doornemen. 26 september in het programma van Van Blues om 3:30 spelen daar de Koppler Blues Band uit de omgeving. Om 4:45 Smoke Steak Charlie. En dan 6:30 Marcel Scherpenzeel, wat ik straks al iets van gedraaid heb van de Band of Friends, is hetzelfde. De play is natuurlijk Roy Gallagher. En ik hoop dat hij beter Roy Gallagher speelt als in Tegelen. Kwallewag, Ruben Hoeken Band. Ik heb ze nog nooit gezien, maar dat lijkt me al verrassend. En dan zien we al wat het wordt. En dan om 10:00 als afsluiter de Blue Clay Band. Nou, leuk programma. En dan komende zondag kun je ook nog even naar Vlierde. Daar is de Bikkel Blues. En dan spelen El Camino, een Nederlandse band. En Karen Lee Andrews uit Engeland, Australië, ik weet het niet meer zo. Maar dat is komende zondag om 3:00 begint het daar. En wij gaan gewoon even verder met leuke muziek natuurlijk, zoals altijd. Steve Johnson met een nummertje Walk With Me. En dat allemaal Leaving New York, zou ik ook doen. Ja.

Ja, Steve Johnson met Walk With Me. Er wordt er eentje voorkruikbaar. Jullie het ook gehoord, ja. Ja, ik ook. Stan Rapp en Chicken Shack wou voorkruipen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar eerst even iets vertellen van hem. En ja, hij komt uit de Britse bluesgitarist, zanger, vooral bekend als oprichter, wat naar voorman van de Chicken Shack. Hij is geboren in 1946 in Londen. Nou, heel oudje. En dan draaien we iets van Closing Medley van Dr. Brown. En de Strange Situation. Wat staat daarbij? Even kijken. Strange Situation, de Stan Webb's Chicken Shack Indigo Sessions. Ja, hoef dan maar te weten. Daar gaan we.

Stella Rappi, Chick and Jack, yeah. And then closing medley, Dirty Brown, Reconciled Baby. Even kijken hoe lang duurde het nog. Ja, ja, wat krijgen we dan? Joe Bonamassa met een CD, of een single, sorry, single moet ik zeggen. Why doesn't I take so long to say goodbye? Van Joe Bonamassa. Een single uitvoering. Daar komt hij dan.

Ja, dit is de mooie. Het is heel rustig beginnen en heel rustig eindigen. Ja, mooi, mooi. Why doesn't it take so long to say goodbye van Juba Massa? De volgende. Oeh, dat is een verrassing, denk ik. De hele tijd geleden heb ik dat nummer een keer geselecteerd. Ik heb het over Dream Theater, een band uit 1985. En dat is eigenlijk een beetje een progressieve metalband. Oei, oei, zeg ik dan. En de gitarist natuurlijk John Petrucci is wel bekend. Maar of het blues is, ja, hij staat ergens onder de blues. Dus we gaan even een nummertje luisteren. Hij staat ook bekend om hele lange nummers. En dit nummertje, ja, 9 minuten 18. Dus dat duurt wel even. Dream Theater met een nummertje Hello Years. Ook wel live.

Ja, zeggen ze dan, kan dat wel bij Blue Traffic Dream Theater? Ja, hij stond op de playlist, ook zeggen. Hallo, Years van Dream Theater was dat. Wel of niet kan, ik vond het wel interessant en leuk. De volgende is gewoon blues. De Lydia Warren Band met Respect My Baby. Ook wel live.

Ja, Lydia Warren Band. Ja, dat was een mooie vriend. Respect My Baby. En helemaal live. Ik heb nog een lekker lang nummertje. En dat is wel van Surrender. Ook weer helemaal live. Blues erbij, ons tweede CD. En ik heb het over Carrie Moore.

Ja, jongens, we hebben er nog eentje en dan is het weer afgelopen. Dus, en dat is even een beetje dansen, jongetje, van Jeff Beck bij Walking in the Sand. Want ja, zon is, wordt mijn dochter jarig en zaterdag gaan we een feestje en we worden 40 jaar, dus dan gaan we lekker dansen met dit nummer. Tot de volgende keer!

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
1: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
0: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Stef Banstra met het NWS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer. Vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.

Stef Banstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden